0: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt, pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Dit is...

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Motorpech in Nice.
2: Oh.
1: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen. De besparingen in het Franstalig onderwijs zijn definitief goedgekeurd. Het parlement heeft daar vannacht over gestemd. Betekent onder meer dat leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. Jongeren sloegen Brussel kort en klein. Het is afwachten of het ook vandaag weer ontploft. Rusland wil rond de tafel zitten met Oekraïne, dat heeft het Kremlin laten weten. Aanleiding is een brief van de Oekraïnse president Zelensky. Daarin schrijft hij dat hij rechtstreeks wil praten met de Russische president Poetin om de oorlog tussen de twee landen te stoppen. Rusland heeft gereageerd met: als Zelensky Poetin wil ontmoeten, kan hij naar Moskou komen. Wanneer dat zou plaatsvinden, is nog niet duidelijk. In Niger in Afrika zijn 49 mensen om het leven gekomen van de dorst. Dat laten de lokale autoriteiten weten. Ze waren op weg met een vrachtwagen van een feest weer naar huis, maar vielen in het midden van de woestijn in pannen. De bewoonde wereld lag op zo'n 80 kilometer. Twee passagiers hebben het overleefd. Zij wandelden 50 kilometer en vonden daar een plas met water. In die regio gebeuren wel vaker drama's als dit. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
3: Dit is Joe

0: Ja, je had nog een rechtzetting te goed. Het klopt niet van 35 graden waar wij het net over hadden. Grim had gelijk. Ja, het wordt nu echt een mega zonovergoten weekend. Dat is goed, want ja, leerlingen moeten studeren voor de examens in het middelbaar. Studenten moeten leren voor hun examens aan de niveau van de hogeschool. Ja. Och, we zijn allemaal in die tijd geweest. Dan was ik altijd heel blij als het zo'n beetje zo van dat grijs weer was. Maar het maakt me ook zelf niet uit eigenlijk, want ik zit heel de zaterdag binnen trouwens. Ik heb dat nog niet gezegd.
1: Binnen speeltuin of wat?
0: Nee, niet naar de binnen. Dat was vorige week zaterdag voor het verjaardagsfeestje van de zoon. Nu zijn het de dansshows van de dochter. Dat is een hele zaterdag in een parochie/cultureel centrum.
1: Maar je gaat naar één show toch kijken? Of heeft ze verschillende shows?
0: Ja, ze heeft eerst generale repetitie.
1: Ja?
0: En dan heeft ze twee shows achter elkaar.
1: Ik ga nu alles gaan kijken, toch?
0: Ik ga alles kijken.
1: Waarom in godsnaam? Eén keer is toch genoeg?
0: Ja, vorig jaar had ik maar één show gedaan.
1: Ja?
0: En dan vond ik het toch jammer dat ik de tweede show miste. Want ja, ze doet het wel heel goed. En dan zit ik daar toch van te genieten. Oh. Dus nu ga ik er de hele dag zijn.
1: Oh, heel sterk.
0: En, ja, maar gelukkig, want soms moeten ouders zo twee keer naar de show gaan voor twee dansen. Maar ze doet er gelukkig genoeg. Dus ik mag wel wat zien. Jullie gaan samen op weekend, heb ik gehoord.
1: Nee, we gaan niet samen op weekend. Maar jij gaat ook naar Nederland. Hè,
2: ik ga naar Nederland. Ja.
1: Naar waar ga je?
2: Ik ga naar Amsterdam.
1: Nee, ik kom daar graag in Amsterdam zo'n weekendje. En ik ga naar Den Haag. Het is mijn verjaardagsweekend. Ik heb geen DJ-sets op staan. Dus ik ga naar mijn goede kameraad Jacques, die in Den Haag woont.
0: Jacques de Pastoor.
1: Jacques de Pastoor, die ik al ken van mijn studententijd. Ja. En de plannen van Grim, eigenlijk. We spreken nooit over de weekendplannen van Grim. Maar beste luisteraar.
0: Die zijn sensationeel dit weekend.
1: Die heeft me daar iets verteld.
3: Dit weekend, het hoogtepunt van mijn weekend, is vanmiddag eigenlijk.
1: Ja, wat ga je gaan doen, Grim? Vertel het nu een
3: keer. Ik heb sinds kort een nieuwe fiets, een koersfiets.
1: Ja, maar wacht. Ik wil dat meteen al even plaatsen. Hè. Grim is zo'n man die ook de 50 over is.
3: Ja.
1: En die zijn lichaam perfect in vorm wil houden.
3: Ja.
1: En die dan zwaar overinvesteert in een lichtgewicht van een fiets. En dat is wel, hè?
3: Ja.
1: Ja, waarschijnlijk een dure fiets.
3: Lichtjes overdreven.
1: Lichtjes overdreven. En, maar je gaat naar een professionele afsteller van je fiets.
3: Ja, een bikefitter vanmiddag.
0: Ik wist niet eens dat bestond.
1: Ik ook niet.
3: Tuurlijk.
1: Wat is een bikefitter?
3: Kijk, die koersfiets is al op mijn maat. En nu wil ik daar ook goed op zitten.
1: Ja.
3: Ik wil een goede fietspositie voor meer comfort tijdens het fietsen. En dat maakt dat ik minder kans heb op blessures, hogere prestaties.
1: Ja, hogere prestaties.
3: Meer stabiliteit op de fiets. Ik wil echt goed op mijn koers
1: fietsen. Maar dus je zadel goed afstellen, dat is dan voor een stuk. Ja.
3: Inderdaad.
0: Alleen het zadel?
3: Nee, zadel, stuur, de klikpedalen. De schoenplaatjes, noem maar op.
0: Oh ja, maar ik dacht dat al gedaan dan, want je zegt die fiets is al op maat.
3: Is al op maat.
0: En dan wordt dat niet tegelijkertijd gedaan.
1: Wacht eens, die man die dat doet, leg eens uit wie dat is, Grim.
3: Ah, Frederik Top. Uit Aegem in Oost-Vlaanderen.
1: Ja.
3: Die werkt voor Bora. Dus de ploeg van Remco Evenepoel en Primoz Roglic. Die man heeft met Roglic een paar jaar geleden de Vuelta gewonnen. En die gaat mij vanmiddag dus perfect op mijn koers fietsen.
1: Als die gaat trainen.
0: Hoge ambities.
1: In Pajottenland. En Remco is daar toevallig bezig. Die ziet daar dan zo'n Grim voorbij.

0: Ja.
1: Volgens Graziano zijn 50,8% van de Vlamingen te dik. Meer dan de helft heeft overgewicht. En daarnaast kampt 16,7% met obesitas. Dat zijn volgens dat onderzoek voornamelijk mensen die beslissen om 17:15 om een chocoladewafel uit de automaat te gaan halen.
2: Ik ben 100% schuldig. Ja.
1: Maar dat is toch 50,8? Dan denk je, maar ik moet iets zeggen. Ik denk dat wij allemaal in ons team overgewicht hebben. Zelfs onze heel sportieve Grim, ik ook, jij ook, Anke.
3: Heb ik overgewicht?
1: Ja, je hebt overgewicht.
3: Wat zeg jij nu? Ik heb zeker geen overgewicht.
1: Zeker overgewicht.
3: Maar ik heb, ik heb geen overgewicht.
1: Ik ben op de weegschaal gaan. Kijk,
3: wat zeg je nu al? Maar jij hebt ook geen overgewicht.
1: Ja, wel, ik heb overgewicht. Ik ben 1,75 meter.
3: Ja.
1: En ik weeg 80 kilo.
3: Ja.
1: Ik denk dat dat volgens dat onderzoek zit jij gewoon knal in de categorie overgewicht. Licht overgewicht zal erbij staan.
3: Oh.
1: Maar zodra je, eigenlijk, als je 1,80 meter bent en je weegt 88, is dat overgewicht volgens dat onderzoek.
3: Sorry, maar ik ben eigenlijk altijd beledigd dat je zegt dat ik overgewicht heb. Was dat een mopping nu of dacht je dat echt?
1: Ik weet.
3: Maar ik ben... We zijn even groot. Bij mij staat er geen 8 voor.
1: Ah,
3: en ook geen 7.
2: Bij mij staat er ook geen 8 voor.
3: Ja.
1: Maar weet je wat blijkt? Overgewicht komt vaker voor bij ouderen en bij laaggescholden.
3: Ja.
1: En ook opvallend is ook dat mannen vaker bewegen dan vrouwen. Dat snap ik niet. Waarom zijn onze vrouwen zo inactief, Anke?
3: Inactief?
1: Ja, wij bewegen meer dan vrouwen.
3: Dat is misschien omdat wij heel veel aan onze kop hebben de hele tijd. En daarom dat wij ook zwaarder zijn. Hè? Onze hersenen, hè, die moeten die mentale load, hè, van onze kinderen en van het werk en gezag van collega's en zo de hele tijd meedragen. En dat maakt het verschil op de weegschaal.
1: Ja,
3: sommigen hebben zware botten en sommigen hebben zwaar hoofd van al die 7 van anderen.
1: Ja, dat is waar. Wij mannen moeten nooit het gezag van vrouwelijke collega's meemaken. Daar heb je het punt.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voor waardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
6: Oei, wacht ze.
7: Rustig,
6: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
7: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
5: Prima, prettige avond.
6: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
8: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
9: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
8: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
9: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
10: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
11: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
10: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
12: Peugeot. Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.

0: half zeven. Een tip voor een
1: lekker ingevuld leven. Chinees poepen.
2: Ja, maar wat is dat?
1: Dat is echt een aanrader. De rode duivels, die doen het allemaal. Die Chinees poepen erop los.
2: Oké.
1: Ja, echt waar. Ik verzin het niet. Het staat vandaag in de krant. Het is hun favoriete hobby.
2: Ja.
1: Tijdens, ja, als ze op afzondering zijn. Hè,
2: is het een soort van spel of iets van een computerspelletje of zo?
1: Nee,
2: is het,
1: is een oldschool kaartspel.
2: Oh, daar
1: Chinees
2: heb ik
1: poepen.
2: Nog nooit van gehoord.
1: Ik ook niet. Is er, iemand die thuis Chinees poept? Laat het eens weten via de Joe-app. Ja, dat is een favoriete spel. En daarnaast, ze hebben twee favoriete spellen.
2: Chinees poepen.
1: Chinees poepen.
2: En?
1: Kan het niet genoeg zeggen. En dubbel kingen.
2: Dubbel
1: dat is bekend.
2: Kingen.
1: Kingen
2: van
1: is...
2: dubbele kinnen?
1: Nee, kingen van koningen.
2: King van koningen, dubbel kingen.
1: Dubbel
2: dat
1: kingen.
2: Ken ik ook niet. Is dat Limburgs?
3: Ik denk dat dat echt leuk. We gaan kingen.
1: Ja, we gaan kingen. Ja, wij zeggen dat altijd, we gaan kingen. Maar die Chinees poepen, dat klinkt natuurlijk sappiger. Dat is een soort van bridge.
2: Oké.
1: Je hebt zo bridge, dat is echt zo denken.
2: Ja?
1: Maar dat Chinees poepen is zo de minder denkvariant.
2: Ja, voor dat de rode duivels, ja, ik snap
1: meer
2: het.
1: Meer ambiance, maar ze mogen het niet voor geld doen. Hè.
2: Ah, ja.
1: Want in 1994 is het dus helemaal fout gelopen met rode duivels op 2K. In Amerika was dat toen.
2: Ja.
1: Ja, en toen waren er echt een paar sukkels in de groep die heel veel centen kwijt waren. Is de bondscoach, heeft die moeten ingrijpen en gezegd, sorry, maar al die rekeningen terug op nul.
2: Ja.
1: En iedereen was kwaad op elkaar. Ja, dus nu is het gewoon voor de fun.
2: Ik vind het wel grappig, want ik heb nooit graag gedaan kaartspelen, nooit. Maar mijn ouders doen dat nog elke dag. Dan gaan ze met z'n tweeën en ze houden het ook allemaal bij met streepjes op papier.
1: Ja.
2: Wie hoeveel te goed heeft aan wie.
1: Maar heb jij dat al gedaan? Want ik dacht vroeger dat ik kaarten ook niet zo fijn vond.
2: Ja?
1: Maar als je één keer bezig bent, dat is echt heel fijn kaarten.
2: Ja.
1: Ja.
2: Allee, vooruit.
1: Maar ja, ik weet het, is echt super fijn. Je moet er gewoon een kans geven.
2: Ah, ik moet je hobby's kiezen. Ik poep al genoeg.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
1: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
2: Meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
1: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè.
2: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
1: Ah, ja?
2: En daardoor veel minder potten verf, hè.
1: Ah, bon.
2: Ja.
1: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
3: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immos Koopman.
7: Wiener Berger.
8: Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
3: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
7: Wienerberger.
3: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
9: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
10: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
11: Deze week kom je bij Spar voor...
12: Oh, rosébeken.
11: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
12: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
11: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
13: Sven en Anke.

0: van de dag.
1: Ah, ik doe het met veel plezier. Doe ik nog eens een eerbetoon aan die originals van K3. Het zijn de absolute prijsbeesten die dit weekend voor het laatst in de AFAS-dome gaan staan met een allerlaatste concert. En er staat een heel boeiend interview met Miguel Wills in de krant. Dat is de man die al die eerste liedjes heeft geschreven. En eigenlijk ook de liedjes daarna bijna allemaal. Zeker van die originals. En hij vertelt heel veel toffe dingen in de krant. Hij zegt bijvoorbeeld over deze concertreeks. We gingen samen zitten. Zouden we dat doen? En hoeveel concerten zouden we kunnen uitverkopen? En de wildste gok rond de tafel van één iemand die zei, ik ga eens een keer zot doen. Ik denk dat we er meer dan 10 gaan doen. Ik denk dat we er 11 gaan kunnen vullen van die sportpaleizen. En iedereen zei, zot, 11, dat kan echt niet. En hij zei, op een bepaald moment ging die ticketverkoop los. En mijn dochter van 16, vertelde dat de leerkrachten de les stillegden omdat zij per se tickets wilden kopen voor die concert in de AFAS-dome. En zei Miguel, toen wist ik, er is iets aan het gebeuren. En ja, de geschiedenis is duidelijk. 48 concerten in totaal. De meisjes, zegt hij, verdienen daar hopelijk heel veel geld aan. Studio 100 verdient daar massaal veel geld aan. Hij zegt, ja, ik sta daarbij en elke avond met heel veel voldoening ben ik er ook bij. Ik verdien daar niet zo ontzettend veel aan die shows, want het is voor die meisjes vooral en terecht, zegt hij. Maar hij stelt iedereen gerust. Hij is echt ook wel een prijsbeest. Hij heeft al die originele liedjes en die worden nog zo vaak gedraaid en ook bij optredens. Alleen al had een journalist berekend aan die concertreeks van 48, zou hij €400.000 aan auteursrechten verdiend hebben.
2: Oh.
1: €400.000. Ach. En hij zegt, ja, met alle liedjes die constant gespeeld worden, ik zit in mijn zetel, ergens is er een radiostation dat een liedje speelt, of iemand die thuis op Spotify opzet, ka-ching, ka-ching, ka-ching. Hij zegt, ik ben niet super, super, super rijk, maar alleen maar met die liedjes moet ik nooit mee werken. Ja. Plus, zegt hij, als ik dood ga zijn, gaan mijn kinderen ook nog altijd tik, tik, tik, tik, tik de rekening zien stijgen.
2: En daarom gaan we nu geen liedje draaien. Geld genoeg.
0: Good times. Great music.

0: Van den Borre zijn we voor het leven. En tijdens het voetbal zelfs voor het beleven. Met advies over alles wat je komende maand nodig hebt. Zoals de ideale airfryer voor de hapjes vooraf. Of een noise-canceling hoofdtelefoon om ongestoord de match te volgen. Maar ook om een nieuwe tv aan huis te leveren, zodat je zeker die wereldgoal niet mist. Hoe je het voetbal ook wilt beleven, Van den Borre is er voor elke supporter. Van den Borre. Voor het leven.
1: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
5: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen. De besparingen in het Franstalige onderwijs zijn definitief goedgekeurd. Na 14 uur debatteren zijn ze daar vanmorgen vroeg over eens geraakt in het parlement. Betekent onder meer dat Brusselse en Waalse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven, zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. Jongeren sloegen Brussel kort en klein. Het is afwachten of het ook vandaag weer ontploft. Al maar meer mensen hebben een flexijob. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers. Dat zijn er 14% meer dan in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RSZ. De grootste groep flexijobbers is tussen de 25 en de 39 jaar en werkt in de horeca, een winkel of supermarkt. Vanaf 1 juli kan je flexijobben in een pak meer sectoren. Het systeem wordt vanaf dan uitgebreid. Alles wijst erop dat het lichaam dat gevonden is in Frankrijk de vermiste Liana is, dat zegt de procureur. Liana is een meisje van 11 dat vorige week vrijdag niet thuis kwam van school. Gerechtsjournaliste Katrien Salens.
7: Hij heeft gezegd dat het gaat om het lichaam van een kind dat kleding droeg dat erg gelijkt op hetgeen Liana aanhad op het moment van haar verdwijning.
6: Er zal een autopsie gebeuren om te bevestigen dat het om Liana gaat en om de doodsoorzaak te vinden. Rusland wil rond de tafel zitten met Oekraïne. Dat heeft het Kremlin laten weten. Aanleiding is een brief van de Oekraïnse president Zelensky. Daarin schrijft hij dat hij rechtstreeks wil praten met de Russische president Poetin om de oorlog tussen de twee landen te stoppen. Rusland heeft gereageerd met: als Zelensky Poetin wil ontmoeten, kan hij naar Moskou komen. Wanneer het zou plaatsvinden, is nog niet duidelijk. Intussen heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een steunpakket voor Oekraïne goedgekeurd, met daarbij ook sancties tegen Rusland. Het gaat onder meer om een kleine €70 miljard aan leningen voor Oekraïne. De wet gaat nu nog naar de Senaat en daarna moet president Trump het nog goedkeuren. Een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Kwalinska. Voor allebei is het de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19. Kwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag. In temperaturen tot een graad of

0: Ah, ik ben heel boos als ik de beelden zie en de foto's van de schade die is aangericht in Brussel. Ongelooflijk, het is een puinveld, niet normaal. Het was een protest van de Franstalige leerkrachten en leerlingen tegen de besparingen in Brussel. Die trouwens zijn goedgekeurd de voorbije nacht. Ze hebben er 14 uur over gedebatteerd, maar ze zijn er toch voor gegaan. Daar zitten wel wat dingen in die die leerkrachten echt niet leuk vinden. Hè. 2 uur meer lesgeven zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen, het inschrijvingsgeld wordt verhoogd. Maar ja, er zijn ook gewoon enorme financiële putten in Wallonië, dus overal moet er bespaard worden. Alleen als je dan ziet wat er gebeurt met dat protest, ongelooflijk. Nu, de gasten die je in beeld ziet, die de grootste ellende hebben aangericht, het spijt mij, maar ik geloof niet dat het de grootste supporters zijn van onderwijs. Ik denk dat ze zelf niet hun best gedaan hebben op de schoolbanken. Ze zagen er niet uit als voorbeeldleerlingen. Zelfs Conor Rousseau zei, het is krapul in Brussel. Dat zei op zijn sociale media. Nu, gisteravond in de afspraak wou hij dat woord niet herhalen, krapul, maar hij veroordeelde wel het geweld.
1: Hey, als je die beelden ziet, ik word van fysiek geweld kwaad. En ik weet ook niet, ik ben iemand die... ik zeg het like dat ik het denk, sorry. En ja, ik heb daar geen ander woord voor. Als je op je 14, 15 jaar tijdens de schooluren mijn voorwerpen aan de politie... Ik weet niet wat je Brussel, of dat je de beelden gezien hebt. Hè.
2: Ik heb de beelden
1: heel
2: gezien,
1: de binnenstad, heel de binnenstad was in puin. Wat precies een oorlog gebeurd. Ja, ik kan dat niet anders noemen. En ik hoop dat die... iedereen maakt fouten, zeggen ze dan. Maar er begint ook wel zoiets bij de bevolking te leven van... Wanneer gaat dat stoppen?
0: Uh-huh.
1: En je moet de dingen benoemen. En je moet ook wel zeggen van... Wat gaat er met die gasten doen?
2: Ja.
1: Mocht die niet opgeven, want die zijn jong. Stuurt die op een bootcamp. Laat die werken en laat die hun schade betalen. En roept die ouders op het appel. En zegt, weet je waar de kinderen mee bezig zijn? En houdt er u mee bezig.
0: Ja, afschuwelijk.
3: Inderdaad. En van Conor Rousseau gaan we naadloos over naar Temptation Island. Want daar zat iedereen op te wachten, hè, lieve vrienden.
0: Waar zat iedereen op te wachten?
3: Oh ja, op een vervolg, want ik ben toch degene die jullie update over Temptation Island.
0: Ah, ja,
3: want jullie kijken er allemaal niet naar.
0: Nee.
3: Dus ik ook zelf ook
0: jij wel,
3: niet.
0: Sander, jij
4: ik vroeg me vanmorgen af, hoe zou het nog zijn met Temptation Island?
0: Ja, ik vond het eigenlijk ook al in de badkamer.
3: Het was gisteren op streams de reunie-aflevering.
0: Dat we
3: dat
0: gemist hebben,
3: ja,
0: zegt Sander.
3: Ja, zijn ze nog samen. Ja of nee, 4 koppels. 3 zijn nog samen. Maar 1 was ook een beetje samengezet voor de show.
0: Ah, okay.
3: De andere 3 zijn nog samen. Maar 1 koppel had verzwegen dat ze een kind hadden.
0: Ja.
3: Die zijn nog samen. En 1 koppel was dan per ongeluk toch al zwanger op voorhand. Die zijn ook nog samen. En daar wil ik het over hebben. Rij en Morena.
0: Dat was die vrouwenvriendelijke uitspraak.
3: Rij is degene die daar van alles heeft gezegd. Mm. Dat hoort bij vrouw zijn. Het hele huishouden. En die Morena mocht toch ook niet op de social media zitten. En dit en dat. Die zijn vroegtijdig vertrokken uit het programma.
0: Okay.
3: Maar nu dacht je van, nou, maanden later zijn die nog samen.
0: Uh-huh.
3: Spoiler alert. Ze zijn nog samen.
0: Nu ben ik blij.
3: Nog verschillende updates. Morena mag terug op de socials.
0: Okay.
3: Ja, ze mag terug op Instagram zitten. Het huishouden is nog altijd haar taak. Maar ze zegt, dat gaat nooit veranderen, maar dat is oké.
0: Okay.
3: Ray zegt, ze seks erop los. Niet normaal.
0: Dank u voor de informatie.
3: Niet normaal. Zij zegt... Rij is het voor mij. En hij zegt, Morena is het voor mij. Dus ze hebben elkaar volledig opnieuw gevonden. Maar natuurlijk, Rij zou Rij niet zijn als hij niet uit het programma zou gaan with a bang. Hij wou nog even een prachtige quote nalaten. Zijn erfenis eigenlijk aan Temptation Island. Hij wou de verleidsters op het eiland nog even heel hard dissen. Dus de vrouwen die hem moesten verleiden. En daarom wil ik nog even deze quote meegeven.
5: Voor mij was het geen temptation. Want ja, die verleiders. Op zo'n meisjes oefende ik toen ik 14 jaar was.
6: Oeh.
7: Wat is dit?
6: Die ook zonder schaamte toch?
8: Met de roze rolante klootzak de koeita is.
9: Oké, ik wil wel luisteren wat ze zijn.
10: Dat is een heel vrouwonvriendelijke uitspraak, dit.
8: Ik ben eerlijk.
11: Wat jij grappig?
8: Ja, ik vond een oprecht niks.
11: Oké.
8: Sinds wanneer zijn de koppels lekkerder dan de verleiders of verleiders.
12: Excuseer.
13: Alsjeblieft, man.
12: Excuseer.
13: Je verstand zit in je kont, man.
3: Hey, ja, het verstand zit in zijn kont, hoorde je nog op het einde. Ja, dat moeten we hem wel nageven. Hij heeft toch wel voor wat entertainment gezorgd, Ray.
0: Ja, als je dat nu hoort, Sander, dan hebben we toch weer geniale televisie gemist.
4: Alle marginalen mogen nu terug naar Genk en naar Maasmechelen.
0: Kom maar.
3: Een beetje dimmen, hè.
14: Dit is Joe.
15: Joe 80s and 90s.

0: buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
3: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Wit-wit?
3: Of net niet-wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Sven en Anke.

0: Top 500.
1: En dan mogen we ook een uurtje meer presenteren in de ochtend. Want het wordt een hele grote feestdag. Maar dat is de voorbije week eigenlijk ook al het geval geweest met behoorlijke ongewenste intimiteiten gisteren in de vorm van Joyce de Trog en Anke Buckings over mij heen toen ze gingen playbacken van Doe me zacht, doe me goed, doe me langs alle kanten.
2: Ja.
1: Ik vond het speciaal. Ik heb de beeld nog gezien. Ik sta zo rood als een tomaat, man.
2: Dus, oh.
1: Ja, ik vond het heel speciaal allemaal.
2: Ja, maar ergens vind je dat toch een beetje fijn.
1: Nee,
2: hè?
1: Ik vind het eigenlijk echt niet zo fijn.
2: Oh.
1: Nee, ja, maar je zegt ja, maar dat
2: ik,
1: altijd.
2: Ik denk altijd, hij durft het niet eerlijk zeggen.
1: Nee, dat is zo Bart de Pauw die zei, eigenlijk vonden ze die sms'jes ook wel eigenlijk fijn.
2: Dat vind ik nu een beetje een hele kort door de bocht vergelijking.
1: Ze vonden het wel leuk hoor, ik zag het aan hun oogjes, dat is nog een genoten. Hier is Anke de Pauw. Jo de Porter die heeft niet op het eerste.
2: Timma, ik meld dit aan HR.
1: Ah wel, maar het is goed, nu weet je het, nu gaat je het nooit meer doen zo over mij heen kruipen. Jij meldt het aan HR.
2: Ja.
1: Ik meld het aan HR. Jo de Porter was ook in de studio, die heeft liefde op het eerste gezicht mee moeten playbacken, ook half tegen zijn goesting, maar heeft het wel gedaan. Alle de baatslieren en Willy Sommers, die kondigden aan dat 10 om te zien in een heel groot concert 90's gewijs naar de AFAS Dome komt op 13 november. En wij mogen daar straks tussen 8 en 9 tickets voor weggeven. Maar misschien wel het mooiste moment deze week was Aksana Kunnels van Def Dames Doop. Die mocht naar haar antwoordapparaat bellen. En dat was iets speciaals, zei Anke.
2: Dat was iets heel emotioneel, iets wat ze heel graag kwijt wou. Wij wisten van tevoren ook niet wat het ging zijn. Het was met veel traantjes achteraf en heel veel luisteraars die daar zo mooi op hebben gereageerd, dat we dachten, we gaan dat gewoon nog eens laten horen. Iets dat Aksana tegen zichzelf wou zeggen in de 90's.
3: Hey, how you doing? Sorry you can't get through. Why don't you leave your name and your number? And I'll get back to you. Verspil geen minuut en zeg iets liefs na de tuut. Kus, kus.
4: Hey, lieve Aksana. Ik heb gehoord dat het niet zo goed gaat met jou. Je hebt verdriet, schat, omdat je geen mama kunt worden. En ik weet dat je daar heel veel om huilt. Maar het universum heeft wilde plannen met jou. Doordat je nu geen kindjes kan krijgen, ga je een fantastische carrière kunnen uitbouwen. En weet je, ook al ben je vandaag intens triest, je gaat op latere leeftijd een geweldige man leren kennen. En je gaat 2 superlieve pluszonen er gratis bij krijgen. En je grootste wens om oma te worden, die gaat ook in vervulling gaan met een lieve kleindochter die onvoorwaardelijk veel van je houdt. En je gaat beseffen op je 56ste dat je een magisch leven al hebt gehad. Dus droog die tranen en zet je gangster face op. En go get yourself, girl, into the future. Ik zie je graag, lieve

0: Er is ook niet zoveel hulp eigenlijk van de luisteraars vandaag.
1: Niemand heeft heel goed naar het nieuws van Grim geluisterd, of was die tip gewoon heel vaag?
0: Nee, ja, Sander, was die te vaag? Ja, maar dat had wel met iets uit het nieuws te maken.
2: Ik denk omdat wij weten wat het is, dat wij het weten, maar anders...
1: Oké, wacht, ik ga overlopen wat de luisteraar denkt.
0: Ja, is goed, perfect, ja.
1: Jurgen stuurt erectiestoornissen.
0: Dat in het nieuws, Grim? Nee.
1: 15% is wat de mensheid overkomt.
0: Nee, ik vraag dan Grim, heb je het echt niet vermeld in het nieuws, maar hij houdt het been stijf. Dus ik denk het niet dat het erin zat.
1: Nierstenen, kolieken, armoede, hartaanval, burn-out. Nee. Volgens mij is het dat, nee?
0: Nee.
1: Een rustoord is duurder geworden. Nee, dat zat gisteren in het nieuws.
0: Nee.
1: Psychische problemen. Kelly stuurt 15% van de mensen kan niet lezen of schrijven. Jan stuurt 15% van de mensen kan het niet uitstaan.
0: Ik ga helpen.
1: Dat twee personen van het andere geslacht in de personal space komt dansen.
0: Nee.
1: Ja, dat is iets wat wij ook gisteren hebben gedaan. Wat helpt dan?
0: Ik ga helpen, ja. Het ging over het laatste bericht in het nieuws.
1: En
0: daar sprak Grim over de vrouwenfinale op Roland Garros.
1: Okay.
0: En ik zeg dat 15% van de mensen er ooit mee te maken gaan hebben. Maar ik denk daar, op dat toernooi, zullen er veel meer mensen zijn die er mee te maken hebben.
1: Elleboog. Je wijst naar je elleboog. Een tenniselleboog.
0: Een tenniselleboog, Anke. 15% van de mensen krijgt te maken met een tenniselleboog.
1: Ah, ja.
0: En niet 15% van de mensen tennis.
1: Ah ja, dus je kunt een... Ja, ik heb eigenlijk nog nooit van zijn leven geweten wat een tenniselleboog is.
0: Jawel.
1: Dus nu ben ik heel blij dat ik het zo meteen al ga ontdekken.
0: Expert Top. Alexander van Tongel gaat het ons uitleggen en hoe je het kan vermijden.
1: Oh ja, want dat wordt een prachtig gesprek.
3: Vanavond bij VTM. K3 Originals. Het verhaal van Karen, Christel en Kathleen. En bij VTM 2 is Ryan Reynolds op geheel eigen wijze de Hitman's Bodyguard. Dat is jouw avond bij VTM.
4: Nu bij Maxizo.
5: Hallo!
4: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
6: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
7: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
8: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
7: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
8: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
7: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luistertips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
9: Humo!
10: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
11: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
12: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
13: Dit is Joe.
14: Joe. 80s.
13: En 90s.

0: Sven en Anke.
1: Dit weekend in Parijs. Ongetwijfeld volle tribunes, heel veel ambiance, zinderende finales op Roland Garros. Hopelijk zonder tenniselleboog. 15% van de mensen krijgt in zijn leven daar wel eens last van. Wat is dat eigenlijk? Wat heeft het überhaupt met tennis te maken? Alexander van Tongel is schouder- en elleboogchirurg in het UZ in Gent. En die hangt aan de lijn. Goedemorgen Alexander. Wat is een tenniselleboog eigenlijk?
2: Goedemorgen. Een tenniselleboog, daar zijn de pezen die de polsschelpen strekken eigenlijk overbelast. En die pezen zitten aan de buitenkant van de elleboog. Uh-huh. En door herhaalde bewegingen kunnen er kleinere beschadigingen ontstaan. En het is meestal geen ontsteking, maar het is door slijtage en overbelasting van die peesweefsels dat pijn begint te doen.
1: Ja, heeft dat echt met tennissen te maken? Hebben die daar veel last van? Dat is natuurlijk heel vaak beweging vanuit die elleboog moeten doen.
2: Ja, want het is eigenlijk slechts 5% van onze patiënten zijn eigenlijk echte tennisspelers. De meeste patiënten zijn mensen die veel overbelastingsactiviteiten doen, zoals bouwarbeiders of schilders op kappers. Mm. Maar de naam is eigenlijk afkomstig omdat in de jaren 1880 is het tennisspel veranderd van binnenspelen naar buitenspelen. En daardoor is de techniek van het tennisspelen veranderd en zagen ze veel meer tennisspelers die pijn begonnen te krijgen. En daardoor is de naam tennisselleboog ontstaan. Nee. Maar eigenlijk komen het dus heel weinig voor bij tennisspelers.
3: Wat is dan heb je eigenlijk, als je dat hebt, wat is dat dan? Want luisteraars zeuren, dat doet enorm veel pijn. Dus dan heb je pijn, is dat een zeurende pijn die blijft zitten? Of is dat als je je arm strekt? Hoe moeten wij ons dat inbeelden?
2: Wel, de pijn zit vooral aan de buitenkant van de elleboog en kan eigenlijk uitstralen naar de onderarm. Het is vooral pijn bij grijpen of tillen of draaien, zoals een fles openen of een sleutel omdraaien. En ook bij het pijn bij het strekken van de pols. En die beweging kan natuurlijk aanwezig zijn als je bijvoorbeeld een backhand doet bij het tennissen of ook bij het padellen. Kan ja. ook pijn
1: geven. Heeft het ook iets met leeftijd te maken? Wordt het wat frequenter als je wat ouder wordt?
2: Ja, het is vooral tussen de leeftijd van 35 en 55 jaar. Bij jonge mensen komt het vaak minder voor, omdat de pezen op dat moment nog minder gevoelig zijn voor de overbelasting.
1: Ja, dat is een slijtage waarom auto heen moet op een bepaalde leeftijd. Och,
3: ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben al heel mijn leven bezig met mijn elleboog niet te vermoeien. Dus
1: Ze zijn
3: ook zo fit als iets. Echt, ik heb ellebogen van iemand van 16 jaar.
1: Nou, hoe voorkom je dat je een tennis-elleboog krijgt, Alexander?
2: Vooral de goede houding, zeker bij computerwerk, als bijvoorbeeld altijd de pols maar gestrekt is door de muis vast te houden, moet je maken dat je wat meer ergonomisch zit. Als je werkt, moet je het met pauzes doen, probeer ook je onderarmspieren goed te trainen, goed te stretchen. En vooral natuurlijk langdurige overbelasting proberen te voorkomen. Ja, ja. Maar dat is gemakkelijk gezegd dan gedaan.
1: Dat is zo. En is dan een operatie nodig als je er echt last van hebt?
2: Heel zelden. Eigenlijk, we weten dat 90% van de gevallen geneest binnen het jaar.
1: Okay.
2: Dus het is echt heel zelden dat er een operatie nodig is. Dus als het meer dan een jaar aanwezig is, wat je dan doet is dat slecht stukje pees die wat scheurtjes toont, dat neem je dan weg.
1: Het is echt vervelend hè, dat er weinig operaties nodig zijn, want u verdient daar uw boterham mee. Het elleboogchirurg.
2: Ah nee, gelukkig niet. Dus het is niet echt nodig om rap een elleboogchirurg te contacteren voor een tenniselleboog.
3: Oké, dus maar ja, we kunnen het vermijden als we niet tennissen, ons niet te fel vermoeien met heffen en niet te veel aan onze muis zetten.
2: Okay. Ja,
3: dan kunnen we het vermijden. Dat heb ik geleerd uit dit gesprek.
1: Ja, ja.
0: Dit is Joe 80s and 90s.

0: vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
3: Goedemorgen. Een record aantal leerlingen verloor vorig jaar hun schooltoeslag omdat ze te vaak onwettig afwezig waren. Het waren er meer dan 8.800, vooral leerlingen in het middelbaar. Dat blijkt uit cijfers van welzijnsminister Gené. Maar het is de foute manier om spijbelen aan te pakken, vinden de CLB's. Je hoort Stefan Grielens.
4: Als het echt gaat over het tegengaan van spijbelen, dan geloof ik niet echt dat omwille van die schooltoeslag dat je dan ervoor gaat kiezen van ja, nu ga ik toch maar naar school gaan. Aan de andere kant, ja, het is natuurlijk wel een maatschappelijk signaal, maar er moeten wel wat andere dingen gebeuren om het echt aan te pakken. En dat betekent ja, heel kort op de bal. Hè. Vanaf de eerste halve dag afwezigheid moet er eigenlijk al contact opgenomen worden. Toch echt op huisbezoek gaan op een bepaald moment. Hè.
3: Sinds dit schooljaar worden die schooltoeslagen sneller teruggevorderd. Intussen is het afwachten of er ook vandaag weer rellen uitbreken in Brussel. Nu de besparingen in het Franstalig onderwijs definitief zijn goedgekeurd. Betekent onder meer dat Brusselse en Waalse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven, zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen ook en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. De politie pakte een tiental jongeren op. Al maar meer mensen hebben een flexijob. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers. Dat zijn er 14% meer dan in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RSZ. De grootste groep flexijobbers is tussen de 25 en de 39 jaar en werkt in de horeca, een winkel of supermarkt. Vanaf 1 juli kan je flexijobben in een pak meer sectoren. Het systeem wordt vanaf dan uitgebreid. Bulterug walvis Timmy is waarschijnlijk gestorven aan parasieten in de nieren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de autopsie. Dierenartsen en walvisdeskundigen hebben het dier intussen helemaal opengesneden. Timmy zat wekenlang vast op een zandbank in Duitsland. Hij werd uiteindelijk weer vrijgelaten in zee, maar spoelde uiteindelijk aan in Denemarken. Een verrassende vrouwenfinale op Roland Garros. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Chwalinska. Voor allebei is de eerste keer dat ze de finale halen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is pas 19. Chwalinska heeft zich via de kwalificaties geplaatst voor Roland Garros. En in de VS worden vandaag de spullen van Matthew Perry geveild. De acteur uit Friends die een goede 2 jaar geleden overleed aan een overdosis. Tussen de spullen zitten onder meer originele scripts van Friends, een handgeschreven brief van Jennifer Aniston, zijn portefeuille en zijn Batman-horloge. De opbrengst van de veiling gaat trouwens integraal naar een goed doel dat mensen met een verslaving helpt. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
2: Dit is Joe

0: weer zijn. Welk programma was dat? Kurt Rogiers, een goedemorgen.
1: Hi, Kurtie.
2: Goedemorgen, fijn dag, Anke.
1: Hallo.
0: Medisch Centrum West in de jaren 90. Wat is eind jaren 80 gestart? Was jij een kijker toen, ja. Kurt?
2: Ja. Ik herinner mij dat ik samen met mama echt met vers gewassen haar, net uit bad, mee mocht kijken naar de avonturen van de dokters en de verpleegkundigen natuurlijk van Medisch Centrum West. Absoluut.
0: Oh, wacht. Even aan het rekenen hoor, Kurt. Natte haren, die is een 88 gestart. Jij bent van 1990.
2: Ja, ik was...
0: Zat je op je 17e met natte haartjes in de zetel bij mama op de schoot?
2: Natuurlijk. Niet op haar schoot, maar wel naast haar samen naar Medisch Centrum West te kijken. En het leuke is dat een paar acteurs van toen, want ja, we spreken toch van meer dan 30 jaar geleden, eigenlijk in de nieuwe Medisch Centrum West wel nog meespelen.
0: Ah, ja.
2: Dus Margreet Blanke, ja. die Reinie speelde, ja. Ja, die speelt nu een vrijwilliger in de nieuwe reeks. En dat is dus, ja, dat is een heldin van vroeger die ik dan ineens ontmoet en mee op de set sta.
1: Ah, maar is dan leuk, hè, Reinie, in het echt?
2: Ah, dat is een mega leuke vrouw.
1: Ja,
2: die is ondertussen goed in de 80. Oh. Dat is een hele kranige.
1: Ja.
2: Ja, ik ben helemaal verliefd op Reinie. Ik was het toen al en ben het nu nog meer dan
1: toen. Ik dacht dat je de hot zou hebben voor Ingrid.
2: Ja, maar Ingrid, die is er nu niet bij. Hè. Je bedoelt de Ingrid van vroeger, hè?
1: Ja, dat is Annemiek Verdoren.
2: Ja. Maar ja, ze hebben zo wel wat... tussen aanhalingstekens oude krokodillen er terug bij gesleurd. En dat is heel leuk. Want op onze set staat ook Carrie Tersten. Ja. Hou je vast. Dat is echt heel leuk, zeggen ze aan.
1: Ja, dobbelsteen.
2: Heel wat luisteraars gaan die niet kennen. Maar ja, dat zijn toch allemaal iconen uit mijn kindertijd. En dat is heel fijn om die nu echt tegen te komen op een set. Hè.
0: Ja, jij als jonge snaak mag tussenstaan. Dat is toch ongelooflijk.
1: Ongelooflijk.
2: Ja, ik trek de gemiddelde leeftijd naar beneden. Ja. En dat gebeurt niet vaak meer.
1: Zeg, en is dat dan nog altijd zoals in de jaren 90 dat je dan zo ineens zo het fotocopielokaal induikt of zo het injectienaalde lokaal om dan daar zo te foefelen met een collega?
0: Tuurlijk.
2: Ja, de tijden zijn wel een beetje veranderd natuurlijk. Ziekenhuizen van vroeger zijn niet meer dezelfde ziekenhuizen van nu. En dat geldt ook wel voor Medisch Centrum West. We hebben natuurlijk, je kan dat niet meer doen. Hè. Een verpleegster in het washok, het
1: bezemhok. Dat mag niet meer.
2: En daar, ja, je moet daar toch een beetje voorzichtiger nu mee zijn.
0: Spijtig, dat is,
2: ja, het zijn andere tijden. En deze volwassen man van 50 plus heeft zich daarbij neergelegd. En ik ga daar ook absoluut niet over zeuren. Het is misschien ook maar goed zo.
0: Ja, maar je hebt in de loop van je carrière bij veel neergelegd, hè, Kurt? Maar dat je allemaal gelegen hebt, jongens. En dit hier, ja, dat, hier is het mee begonnen eigenlijk allemaal toch voor jou op televisie. Met Wittekerke in de jaren 90.
2: Ja, absoluut.
0: Wanneer was dat precies?
2: Ik denk dat ik in februari 96 voor het eerst over het strand van Wittekerke heb gelopen.
0: Oh, ja. Ja.
1: Oh,
2: dus dat is nu exact 30 jaar dat ik voor VTM werk.
0: Oh my, ongelooflijk.
1: Ja, jongen, echt, ik ga het allebei niet vergeten. Ik ga Medisch Centrum West niet vergeten, maar ik ga Snijers en Wittekerke ook niet meer vergeten. Ik zie dan nog altijd staan achter de toog. En zo met die mooie krulletjes en ach, jongens, wat
0: rustig,
1: tijden.
0: Rustig.
2: I know.
0: Hij staat nu op de set van Familie vandaag zeker, hè?
2: Wij zijn nu ook begonnen aan het derde seizoen van Medisch Centrum West in Nederland. Dus meestal sta ik dan op dinsdag en woensdag op de set in Nederland. En dan maandag, donderdag, vrijdag hier. Maar volgende week en de week nadien is dan donderdag, vrijdag Nederland. Dus zijn drukke, pittige tijden.
0: Ja, dat zal zijn. Zoals in je hoogdagen van Costa was er toen ook. En dan moest je ook van hop naar her, van Holland naar hier. Ja.
1: Eigenlijk, jij bent niet zo van, jij moet niet zo nostalgisch terugblikken op de 90s. Want jij beleeft de 90s nog elke dag.
0: Is zo.
2: Ja, en over een paar jaar ben ik gewoon in de 90s. Ja.
1: En
2: dan kan ik nog
1: En met deze mooie gaan we afronden.
0: Zondag, de eerste aflevering van het tweede seizoen van Medisch Centrum West. Met onze goede vriend Kurt Rogiers. Om 9:05 op VTM te zien. Veel plezier met je opnamedag vandaag, Kurt.
1: Tada. Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Bye.
3: Good times, great music.
4: Sven en Anke.

0: Show. Sally, een vraagje. Wanneer is de laatste keer dat jij nog eens in de New York Times stond?
1: Dat is toch ook alweer 25, 30 jaar geleden.
0: Dat jij daar nog eens in stond?
1: Ja.
0: Oké, en Poppy Thijs staat er nu in.
1: Nee, ik heb wel in heel veel internationale kranten
0: gestaan. Heb je echt alles in de krant gestaan? Ik was een mopje, maar dadelijk heb je er echt eens in gestaan.
1: Maar ik heb toch ooit een brief naar Gorbachev geschreven?
0: En toen stond je in de New York Times.
1: Alle kranten in de wereld hebben
0: dat. Oké, het is toch een vervelende om een mopje mee uit te halen. Hè?
1: Sorry,
0: was toch.
1: Dat
0: was de bedoeling dat je zei vorige week en dan was het van haha, nooit.
1: Ik was toen ook op de BBC en in de Pravda. Ja, sorry jongens.
0: Oh,
1: ja.
0: Okay. Sander, wanneer is de laatste keer dat jij nog eens in de New York Times
2: nog
0: stond?
2: Nog nooit aankijken.
1: Juist antwoord.
0: Ja, Pommelien Thijs stond er dus van de week
1: in. Ja, wel goed hè.
0: Ja, maar ja, de New York Times stond heel raar dat Pommelien Thijs een mega popster is in België, maar alleen in de helft, in de bovenkant van het land.
1: Ja, maar dat is omdat wij hier Nederlands spreken en daar Frans.
0: Ja, want die denken van wat is, en Pommelien heeft gereageerd in de krant en ze zegt, it is what it is.
3: Het hele jaar door comfort in huis. Met een Daikin airco. Daikin.
4: Zeg, de Vos.
5: Ja, Lemmes.
4: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
5: Oei, wat doet hij er zo op?
4: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
5: Ja, en?
4: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
5: Dat is
0: de Vos Lemmes.
6: De ketelaren voor de Bruyne.
3: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
6: Heerlijk in de kruising!
3: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
6: Goku, score!
3: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel 600 euro extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
9: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Jee, nog een half uurtje en dan gaan we verder met de finale van de 90s Top 500. En Sven en ik, wij mogen ook eens meedoen, een uurtje. En we draaien onder andere Jump for Joy van Too Unlimited.
1: Ja, dat is goed.
0: Enorm naar uit. Het was echt een topweek. We hebben veel levende 90s legendes over de vloer gekregen. Dat was echt fijn. Onder andere Willy en Anne, die hadden supergroot nieuws over het muziekprogramma van de 90s. 10 om te zien.
2: Wij speelden al een tijdje met het idee, weet je nog Willy, toen we in het Sportpaleis stonden. Hoe fijn was dat?
3: Dat was fantastisch.
2: Ja.
3: Geweldige ervaring, hè.
2: En aangezien mensen houden van nostalgie op dit moment, hè, kijk naar K3, de OG's.
0: Top, hè.
2: Wat een succes is dat. Dachten wij van, als wij nu eens 10 om te zien, back to the 90s, naar de Afasdoom brengen.
0: Oh, en jawel, het is gebeurd!
2: Ja.
1: Op vrijdag 13 november.
2: Vrijdag de 13. Scary.
1: Maar dat komt goed, komt goed. Ja.
2: Dus dat zijn eigenlijk allemaal artiesten uit de jaren 90 die we op ons podium samenbrengen. Het is geen 10 om te zien zoals we die klassiek kennen. Geen hitparade, geen top 10 of zo. Het is eigenlijk in concertvorm.
0: Ja, met optredens. De namen die al bevestigd hebben voor 10 om te zien in de Afasdoom zijn X-Session, Isabella A, Luc Steno, Leopold 3, Pop in Wonderland en Toast.
4: Toast van Ik Schreeuw Het van de Daken. En wij hebben een ideetje, want wij mochten tickets weggeven vandaag, nu eigenlijk, as we speak. 5 duo-tickets voor die 13e november in de Afasdoom. Voor die 10 om te zien, Back to the 90s. Ja, en we zaten zoeken naar een formule en toen dachten we, Toast, ja, die zijn zo bekend van de fantastische heet Ik Schreeuw Het van de Daken. Mm-hmm. Waar we proberen goed te maken. Maar dat is van heel lang geleden, maar die heeft nog hits gescoord, Yves Segers en zijn Toast. Er is veel veranderd in zijn leven natuurlijk, want tegenwoordig heeft hij liever een worst dan een saté en vindt hij een beetje gay heel oké.
0: Okay. Ja.
4: Dat is, komt hij ook heel erg vooruit.
0: In de 90s.
4: Ja, dat was hij nog voor de meisjes, hè?
0: Ja, veel.
4: 1992. Hier is hij. Je mag meezingen, maar een van de meisjes hebben wij eigenlijk een beetje weggebiept. Een beetje verstopt in het liedje. En als je de naam van dat meisje en van de liefjes van toen van Yves Segers doorstuurt via de app van Joe, dan maak je kans op zo'n duo-ticket.

0: Meisjes. Lang geleden, hoor. Ik wil alleen maar jou.
1: Ja,
2: oh, wat een topnummer is dat toch?
1: Ja. Je mag de naam van het weggezapte meisje doorsturen. En je kan tickets winnen voor 13 november in de AFAS Dome. Die 10 om te zien 90s editie.

0: 8000 miljoen mensen hebben Michelle doorgestuurd. 5 winnaars, 5 mensen mogen in duo gaan naar de Afwasdoom, naar 10 om te zien. En het zijn Wendy Rullens, Hanne Govaerts, Milan Isenbaert, Rune Dont en Bert Verstrepen. Jullie worden allemaal nog afzonderlijk gecontacteerd voor de praktische afspraken.
1: Wanneer was jij het gelukkigst? Wat doe jij om te ontsnappen aan de rat race? En wat is jouw happy place? Het ultieme levensgeluk vind je op zondagvoormiddag bij Anne van Elzen in Viva la Vida.
2: En mijn gast van deze week is Clara Kleinmans.
3: Ik had deze winter dus een rol waar ik moest vechten. Dus ik ben kickboxlessen gaan.
2: Hey, maar dat is nog zalig.
3: En ik heb ook pas voor de eerste keer begrepen wat het nut is van agressie.
4: Viva la Vida met Anne van Elzen en Clara Kleinmans.
1: Zondag vanaf 10 uur bij Jo.
5: Nu bij Maxizo.
6: Hallo.
5: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Oh, rosé-weken.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
7: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
10: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
9: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
11: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
1: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
4: Sven en Anke.

0: Een hele goede morgen, dag Tiana Petiels uit Wellen.
1: Goedemorgen, Sven en Anke.
0: Hallo, hey. Zegt Tiana, jij gaat een culinair weekend tegemoet.
2: Oh.
0: Ja, dat ja, spreekt tot de verbeelding direct als ik dat zeg bij Sven. Maar het is een culinair weekend, Sven, naar mijn mug.
2: Wat ga je doen?
0: Vertel maar, Tiana.
1: Zaterdag gaan wij een spelletjesavond doen met de neven en de nichten. Iedereen brengt een eigen plank mee, zeg maar, met van alles op.
0: Ja.
1: En een kleur. En onze kleur is oranje.
0: Ja,
1: en
0: maar,
1: het andere zijn
0: Tiana, ja. Tiana, ik moet even onderbreken, want Sven snapt die trend niet. Maar dat wordt heel vaak gedaan bij mensen, bij mijn vriendin en ik, wij doen dat ook, dat iedereen zoiets meeneemt in een kleur. Snap je?
2: We doen eten in een kleur?
0: Ja, dus iedereen heeft een kleur, rood. Tiana heeft nu oranje en ze doen een tapasavond. Dus wat ga jij dan meenemen in oranje stijl, Tiana?
1: Aperol.
0: Goed.
1: Zonder twijfel. Nootjes. Ja, Doritos is ook oranje. En dan ga ik groentewraps maken. Die zijn ook oranje. En dan daar van alles tussen.
0: Ja, dat snap je.
2: Het was een heel culinair weekend.
0: Maar dat is toch, dus iedereen moet dan een tapasplank meenemen in een andere kleur.
2: Amai, dat zou gezellig zijn voor die paars heeft gekozen.
0: Jongen.
2: Of ik heb zwart gekozen. Ik ga de toaster laten aanbranden.
0: Ja.
2: Allee, leuk.
1: Mijn nicht heeft het echt zwart gekozen.
0: Oh, maar stuur maandag eens foto's door. Want dan wil ik wel zien van elke plank wat het geworden is.
2: Goedworst.
1: Dat zal ik doen.
0: Zeg, maar en dan zondag is ook nog eens een speciaal foodtruck festival of foodfestival in Tongeren.
2: Oh, dat is leuk.
1: Ja, klopt. Ja, bufkes preuven.
0: Oké, maar dat is ook allemaal met zo bufkes preuven.
2: Wat betekent dat?
0: Ja, wat betekent dat, Tiana?
1: Ja, dat zijn eigenlijk zo kleine hapjes allemaal. Dan kun je bij de lokale restaurants, die gaan er dan staan en dan maken die per restaurant twee dingen. En dan kun je daar gaan proeven wat ze allemaal in de aanbieding hebben.
0: Veel in Limburg, dat is altijd bufkes.
2: Ja, in Leuven was dat hapje tapje, dat weet ik nog vroeger. Maar een bufke is zoiets dat je kunt boeven. Zo, ja, een bufke en preuven is dan proeven waarschijnlijk.
0: Ja.
2: Oké, vertaald voor de rest van de bevolking eigenlijk.
0: Ja.
2: Dankjewel. Hey, ben gaan spelen. Je kan €500 winnen. Het enige wat jij moet doen is mijn rijmelarij goed aanvullen met de actualiteit. Heb je die wat gevolgd deze week?
1: Ik hoop van wel.
2: Oké, dan is het goed, dan gaan we ervoor. En je moet snel reageren, hè? En goed rijmen, hè? Dat weet je. Dan gaan we. Oké. In The Voice was het team van Koen beste van de klas, want de grote winnaar, dat werd...
1: Bas.
0: Oh,
2: ja. Het was net goed.
0: Oké.
2: Wat een financieel... Ah. Ja, je moet net iets sneller reageren, want het was net iets te laat.
1: Sorry.
2: Wat een financieel godsgeschenk. Thibaut Courtois werd de nieuwe investeerder bij...
1: Genk.
0: Top.
2: Tegen Kroatië sloegen de Rode Duivels meteen lekker toe met goals van Tielemans en...
1: Lukaku.
2: Ja. Waar heeft de VRT dit ingenieuze idee toch weer gehaald... FC De Kampioenen wordt deze zomer nog eens...
1: herhaald.
2: Wij vonden dat zelf een schitterend idee. Dus deden we een take van de week samen met...
1: DDT.
2: Ah, die kwam echt wel te laat, die DDT. Die kwam te laat. Willy Sommers en Anna de Baatselier vertelden over een grote droom. Op 13 november is er een 10 om te zien Goes 90s in de...
1: Afwasdroom.
2: Hij is echt afwasdroom, hè?
0: We keuren alles goed wat erop rijmt.
2: Ja, afwasdroom.
1: Ik ben nog in het Sportpaleis, hè?
2: Ja. Maar het was goed, het is goed. Joyce de Trog was ook te gast en wilde een nieuwtje kwijt. Tegenwoordig kun je bij haar terecht voor het ontwerpen van een... website. Oké. Er klonk ook een prachtige boodschap van hoop op het 90s antwoordapparaat van Axana van...
1: Def Dames Doop,
2: ook te laat. Ook Jo de Poorter kwam langs, vol enthousiasme. Maar playback, dat vond hij toch geen spek voor zijn...
1: Back.
2: Yes. En de finale dag van de 90's Top 500 wordt vandaag nog een heerlijke muzikale reis. Met prachtige platen en cadeautjes uit ons...
1: Prijzenpaneel.
2: Ja!
0: Je hebt dat zeer goed gedaan, Tiana. Je had 3 antwoordjes niet geraden, dus dan blijft nog over 7 juiste antwoorden. 7 × 5 is €350.
2: Hey.
1: Mooi, mooi.
0: Ja, want je bent net mama geworden en je zei ik heb nog wat spulletjes nodig. Dat snap ik wel.
1: Ja, klopt.
2: Goed weekend gewenst. Laat je maar eens culinair gaan met beufkes preuven en al die andere dingen. Goed weekend, hè. Dag.
1: Dankjewel.
3: Wil jij ook kans maken op €500? Meld je dan nu aan

0: 30 juni bij Yuzu min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be. Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
1: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen. Nog nooit verloren zoveel leerlingen hun schooltoeslag omdat ze te vaak onwettig afwezig waren. Het waren er meer dan 8.800, vooral leerlingen in het middelbaar. Dat blijkt uit cijfers van welzijnsminister Gené. Maar het is de foute manier om spijbelen aan te pakken, vinden de CLB's. Je hoort Stefan Grielens.
3: Het is gewoon een maatschappelijk signaal natuurlijk. Hè. Er moeten wel wat andere dingen gebeuren om het echt aan te pakken. En dat betekent heel kort op de bal. Hè. Vanaf de eerste halve dag afwezigheid, de eerste uur misschien zelfs, moet er eigenlijk al contact opgenomen worden om te horen van, we missen je, we willen je erbij, wat is er aan de hand? Ja, toch echt op huisbezoek gaan op een bepaald moment. Hè.
2: Sinds dit schooljaar worden die schooltoeslagen ook sneller teruggevorderd. Intussen is het afwachten of er ook vandaag weer rellen uitbreken in Brussel, nu de besparingen in het Franstalig onderwijs definitief zijn goedgekeurd. Betekent onder meer dat Brusselse en Waalse leerkrachten in het middelbaar 2 uur meer les moeten geven, zonder daar extra loon voor te krijgen. Vaste benoemingen verdwijnen ook en het inschrijvingsgeld verhoogd. Gisteren liep een protest daarover volledig uit de hand. De politie pakte een tiental jongeren op. Al maar meer mensen hebben een flexijob. Vorig jaar telde ons land 260.000 flexijobbers. Dat zijn er 14% meer dan in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het RSZ. De grootste groep flexijobbers is

0: gehaald op bevel van de rechter. Het Kennedy Center is een belangrijk cultureel centrum dat Trump naar zichzelf wilde vernoemen. Het Trump Kennedy Center. Maar dat mag dus niet. Medewerkers moeten zijn naam ook verwijderen uit alle officiële communicatie en documenten. Afwisselend zon, wolken en buien vandaag in temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
1: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Het weer met Frank.
1: Dag Frank, het gaat spontaan beginnen regenen, denk ik.
2: Oh.
1: kan bijna niet anders.
2: Wel, het was op veel plaatsen nu nog droog, maar ja, stilletjes aan.
1: Als je
2: kan de buien eraan komen, ja. Zal het regenen. Dat is zo, nee. Maar ja, op dit moment inderdaad, de meeste buien zijn voor Ardennen. Anderzijds ook in het westen van het land, heel plaatselijk al. Maar de verwachting is dat die zich meer en meer gaan verspreiden over heel het land. Dus dan wordt het wisselvallig met tussendoor ook droge momenten. De zon die zich wel eventjes laat zien. En dan aan het eind van de dag, dan zou het in het westen van het land toch net wat beter moeten worden. Dan blijft het daar droog. En dan krijgen ze daar ook net iets meer zon. Maar echt warm zal het niet zijn vandaag. Hè. 16 graden aan de kust, 18 graden kan het nog worden in het binnenland.
1: En het weekend ook niet, Frank. Mogen we daar ook weinig verwachten?

0: waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar...
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu een zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
7: Amai, ik proef hier precies de zon.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
8: Caraïbisch blauw.
9: Of tropisch groen.
10: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
10: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.

0: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: De ketelaren voor de Bruinen. Geweldige bal.
2: HLN zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising.
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
3: Gebroken been in Rome? Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen. In Namen blijven verschillende middelbare scholen vandaag uit voorzorg dicht. Op sociale media kregen verschillende scholen zware bedreigingen. Mogelijk zitten de besparingen in het Franstalig onderwijs daarvoor iets tussen. De burgemeester van Namen raadt alle scholen aan om dicht te blijven en vraagt ouders om hun kinderen niet alleen naar buiten te sturen. De stad zet ook extra politie in, vooral aan de ingang van scholen. Er is een akkoord in de maak bij Volvo-toeleverancier Plasman en dat is een eerste goed teken. Door een staking bij Plasman ligt de Volvo-fabriek al 3 dagen stil, omdat het geen bumpers geleverd krijgt. Als de werknemers het akkoord later vandaag goedkeuren, kan de staking stoppen. Het is nog niet zeker of en wanneer dat zal gebeuren. De Middellandse Zee was in juni nog nooit zo warm als nu. Ze is nu 22,4 graden, 2 graden warmer dan normaal en al bijna even warm als tijdens de zomervakantie. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
7: In het zuiden van Europa heeft men te kampen gehad met uitzonderlijke hitte. Met een gebrek aan een verkoelende wind heeft ervoor gezorgd dat dat zeewater razendsnel zelfs is opgewarmd. En daardoor is in het westen van de Middellandse Zee een marine hittegolf als het ware aan de gang die zelfs wetenschappers in sommige gebieden ernstig tot extreem noemen.
6: En dat heeft gevolgen voor de zeedieren en de koralen, want die kunnen bijvoorbeeld verdreven worden door parasieten die wel goed in warm water kunnen leven. Het wordt droger vanaf de kust, in de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
5: Dit is Joe

0: beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
2: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
1: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltips.

0: 5.732 euro. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be. Volkswagen.
1: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-tv met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor 999 euro. Alleen bij Mediamarkt.
6: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
7: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
6: Tot 10 jaar?
7: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
6: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
7: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf 19.990 euro. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
8: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
10: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
11: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: Imoscoop!
4: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is toch hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man.
2: Och, jongen.
1: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Imoscoop, man!
7: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be. Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
8: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
4: Ja, hè.
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
6: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat, Phil Wilkinson, 40% korting.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Kessie, Kendo, een zomerlak flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: Joe 80s and 90s.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zip vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zip.be.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Goh, maar wat?
1: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
3: Voilà, dat is dan afgeboxt.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Dag buurvrouw, schone dag vandaag, hè?
7: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
6: Echt? Oh, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt.
9: Bepat.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
10: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
11: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
12: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
13: Goedemorgen. De politie van Brugge is massaal aanwezig rond het AZ Sint-Jan ziekenhuis. Volgens onze informatie is een gedetineerde daar ontsnapt toen hij opgenomen werd. Hij zou aan een mes geraakt zijn en daarmee door de gangen gelopen hebben. De politie doorzoekt nu de omgeving van het ziekenhuis. De precieze omstandigheden zijn nog niet duidelijk. De man werd begeleid door twee cipiers. Het is nog niet duidelijk hoe gevaarlijk hij precies is. In Namen blijven verschillende middelbare scholen vandaag uit voorzorg dicht. Op sociale media kregen scholen zware bedreigingen. Mogelijk zitten besparingen in het Franstalig onderwijs daarvoor iets tussen. De burgemeester van Namen raadt alle scholen aan om dicht te blijven en vraagt ouders om hun kinderen niet alleen naar buiten te sturen. De stad zet ook extra politie in, vooral aan de ingang van scholen. Meer dan 6 op de 10 zelfstandigen blijven doorwerken als ze ziek zijn. Dat blijkt uit een bevraging van HR-dienstverlener Acerta. Je hoort onderzoekster Clara Dollander.
14: We zien dat zelfstandigen heel erg gedreven zijn en gepassioneerd, maar dat diezelfde drive er ook toe soms kan leiden dat hun gezondheid niet op de eerste plaats komt. Daarnaast zien we dat ook een hoge werkdruk, een hoge bereikbaarheidsdruk, het gevoel hebben altijd aan te staan en soms ook bijvoorbeeld financiële onzekerheid een impact kunnen hebben.
13: Vooral vrouwen en jongeren kunnen hun werk moeilijk laten liggen als ze ziek zijn. Het wordt droger vanaf de kust. In de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
12: Dit is Joe

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen bingeprobleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
6: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
1: Amai.
6: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
1: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
6: Ja, handig inderdaad.
5: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
7: Volkswagen.
8: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor

0: voor het leven.
1: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Dus ook voor klanten.
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: Wit-wit?
5: Of net niet-wit?
6: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
6: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Scoor Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Goh, maar wat?
5: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
7: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
9: Sorry, maar het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar 36 euro. Alleen bij Mediamarkt.
11: De Tiro Goal Edition. Vanaf 339 euro per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 4.859 euro. Info op volkswagen.be.
12: Dit is Joe 80s and 90s.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
3: Koffer gestolen in Kreta.
4: Oh nee.
3: Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance. De reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 12 uur.
7: Goedemiddag. In Brugge is een gedetineerde ontsnapt. De man werd voor een ingreep naar het AZ Sint-Jan ziekenhuis gebracht. Maar toen hij zich daar omkleedde en zijn handboeien afmocht, is hij weggelopen, vertelt Lien de Poorter van de politie.
8: Met man en macht zijn we dus naar het ziekenhuis gekomen, maar al heel snel bleek dat de man zich wel al buiten het gebouw had begeven. Intussen is het gebouw gecontroleerd, het ziekenhuis is vrijgegeven, maar staat nog onder verscherpte controle. En nu zijn we met man en macht op zoek. We hebben ook de helikopter van de federale politie en ook een speurhond ingeschakeld en meerdere patrouilles.
7: Het gaat om een man met de Russische nationaliteit. Het is niet duidelijk hoe gevaarlijk hij is. Leerkrachten klagen over de toenemende planlast. Dat is de administratieve rompslomp naast het lesgeven. Dat blijkt uit een bevraging van Vlaams onderwijsminister Zoal Demir. Vooral communicatie met ouders en smart school vraag je veel tijd van leerkrachten. Motivatiepsycholoog Maarten van Steenkisten.
9: Een van de gevolgen van de planlast is dat de leraren druk ervaren om allerlei taken uit te voeren, waarvan dat ze eigenlijk ook de meerwaarde niet altijd zien of begrepen. Dus die druk is denk ik ook niet goed voor de motivatie van leerkrachten. Dat is ergens ook uitputtend in dat opzicht. En dus dat is denk ik een direct negatief effect op het welbevinden van de leraar zelf.
7: Morgen is er trouwens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Bedoeling is om die planlast aan te pakken. Dieseltanken wordt morgen weer een beetje goedkoper. De maximumprijs daalde met 1,5 cent. Daardoor betaal je aan de pomp niet meer dan €2,06 per liter. Diesel kost nu al bijna 2 maanden meer dan €2 per liter. En dat komt doordat olie minder makkelijk beschikbaar is door de oorlog in het Midden-Oosten. De Amerikaanse president Trump is blij met het voorstel van de Oekraïense president Zelensky om met zijn Russische collega Poetin rond de tafel te zitten en te praten over een einde aan de oorlog tussen de twee landen. Maar oorlogsjournalist Robin Ramakers nuanceert het enthousiasme.
10: De Amerikaanse president Donald Trump lijkt te geloven dat beide partijen dit echt menen. Als er al sprake zou zijn van oprechte onderhandelingen over een permanent staakt het vuren, dan zal dat nooit gebeuren via dit soort van brief die eerder openbaar wordt gedeeld dan dat het de bestemmeling, namelijk de president van Rusland, Vladimir Poetin, bereikt.
7: En dierenpark Paradisa is stilaan aan het veranderen in een kraamkliniek, omdat er zoveel diertjes geboren worden. Het zijn vaak zeldzame en bedreigde diersoorten, dus dat is goed nieuws. Sinds begin dit jaar zijn er al 2 gouden stompneusapen geboren, 2 Vietnamfazanten, 2 lammergierkuikens en 4 ringstaartmakies. En dat is belangrijk, want de dieren zijn in het wild met uitsterven bedreigd. Het wordt droger vanaf de kust. In de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
6: Dit is Joe E.

0: Fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
1: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
3: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Zeg de Vos.
5: Ja, Lemmis.
4: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
5: Ah, de honey mustard. En ja?
4: Zonnebril.
5: Voor de zon.
4: De ribbekjes.
5: Hoe?
4: Ja. Die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
6: Nadisse!
7: De Vos Lemmis.
8: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
9: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
11: En ook uw budgetvakantiepech?
10: Wat?
11: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
10: Oh nee.
11: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
12: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
13: Europassistance wordt binnenkort Radio.
14: Joe, 80's en

0: besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef weer precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo's Koopman.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immo's Koopman.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
2: Immo's Koopman. Knaldi.
5: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
6: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
3: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
2: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
3: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
6: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag. De ontsnapte gevangene in Brugge is nog altijd op de vlucht. De politie is met man en macht naar hem op zoek. Het gaat om een man met de Russische nationaliteit. Het is niet duidelijk hoe gevaarlijk hij is. De directeur legt uit hoe hij kon ontsnappen.
8: De patiënt wordt begeleid door penitentiaire beambten. En tijdens de kledingwissel is hij erin geslaagd om een scherp voorwerp te nemen en dan weg te lopen. Hij heeft niemand bedreigd, hij is gewoon weggelopen. Hij is snel buiten geraakt. Hij was geboeid, maar voor de kledingwissel moet men de boeien losmaken. Hoe dat precies gebeurt onder begeleiding van de penitentiaire ambten, weet ik niet.
7: Busbedrijf Tros Beijaard komt opnieuw in opspraak. Een van hun chauffeurs werd door de politierechtbank van Dendermonde rijongeschikt verklaard, omdat hij rondreed met een vervallen rijbewijs en zonder gordel. Diezelfde man werd in het verleden al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronken rijden. Tros Beijaard ligt al een kleine 2 weken onder vuur na een dodelijke ongeval in Buggehout. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Leerkrachten klagen over de toenemende planlast. Dat is de administratieve rompslomp naast het lesgeven. Dat blijkt uit een bevraging van Vlaamse onderwijsminister Zoual Demir. Vooral communicatie met ouders en smart school vragen veel tijd van leerkrachten. Motivatiepsycholoog Maarten van Steenkisten.
9: Een van de gevolgen van de planlast is dat de leraren druk ervaren om allerlei taken uit te voeren, waarvan dat ze eigenlijk ook de meerwaarde niet altijd zien of begrepen. Dus die druk is denk ik ook niet goed voor de motivatie van leerkrachten. Dat is ergens ook uitputtend in dat opzicht. En dus dat is denk ik een direct negatief effect op het welbevinden van de leraren zelf.
7: Morgen is er trouwens de eerste raad van onderwijzers in het parlement. Bedoeling is om die planlast aan te pakken. Dieseltanken wordt morgen weer een beetje goedkoper. De maximumprijs daalt met 1,5 cent. Daardoor betaal je aan de pomp niet meer dan 2,06 euro per liter. Diesel kost nu al bijna 2 maanden meer dan 2 euro per liter. Dat komt doordat olie minder makkelijk beschikbaar is door de oorlog in het Midden-Oosten. De voormalige Britse prins Andrew komt opnieuw in opspraak. Dit keer omdat hij zijn eigen huizen verhuurde, terwijl hij daar zelf geen cent voor moest betalen omdat ze op koninklijk domein stonden. Dat blijkt uit een rapport van het Britse Rekenhof. Het is nog niet duidelijk hoeveel geld Andrew daarmee binnenhaalde. Andrew ligt ook al jaren onder vuur vanwege zijn banden met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Het wordt droger vanaf de kust. In de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
6: Dit is Joe 80s.

0: KLM zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
0: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Doku, score!
0: Mis geen bal van het WK voetbal bij HLN. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/promo.
2: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
3: Citroën.
2: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu een last-minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
4: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
5: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Goh, maar wat?
5: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
7: Voilà, dat is dan afgeboxt.
5: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het

0: Alleen bij Mediamarkt.
1: Score Kruidvat voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Caraïbisch blauw
3: of tropisch groen.
4: Maak het mooi bij je thuis.
5: Colora.
4: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
6: Dit is Joe 80s and 90s.

0: glas vervangt.
1: Sterretje, bij Carlas herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carlas.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
0: Carlas herstelt, Carlas vervangt.
2: Info en voorwaarden op carlas.be.
3: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Wienerberger.
8: Oh, als je ons vraagt wat ons favoriete ochtendritueel is in het weekend.
7: Oh.
8: Wel, dan zeggen we samen wakker worden.
7: Ja, samen wakker worden.
8: En de krant lezen in bed.
7: Oh ja.
8: Met een perfect gezette koffie.
7: Mm.
8: Gezellig, klassiek.
7: Ja, klassiek.
8: Zoals onze bakstenen, hè, schat.
7: Hè?
8: Die zijn ook gezellig klassiek.
7: Ah ja, klassiek.
9: Graag klassieke bakstenen of juist niet. Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
0: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
10: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
11: Carrefour. Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
12: En ook uw budgetvakantiepech.
11: Wat?
12: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
11: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
12: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
12: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
13: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n €159 miljoen. Online of via winkel.
14: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
16: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
15: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
16: Sorry, maar ik vind Rosalia de belloperis van een Aldi.
15: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
17: Humo!
18: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
19: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
18: Tot 10 jaar?
19: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
18: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
19: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van een overnamepremie tot €8000 op de Nissan Qashqai uit stok. Ontdek onze unieke aanbiedingen op het SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
20: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in EasyLease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5732. Info op volkswagen.be.
21: Joe, 80's.

0: Vanavond. Verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig.
1: Als ik dat niet vind, maak ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress gehad. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
7: Amai, ik proef hier precies de zon.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
9: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid, vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
10: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 2 uur.
11: Goedemiddag. De lijn heeft nooit klachten gekregen over de chauffeur die het dodelijke ongeval in Buggenhout veroorzaakte. De afgelopen 2 weken werd duidelijk dat er wel al klachten waren over roekeloos rijgedrag, maar die zijn nooit tot bij de lijn geraakt, zegt topvrouw Ann Schoeps.
12: Ik denk dat dat een keuze is van de school en van de exploitant. Als zij tot een overeenkomst komen of samen in dialoog zijn en het op dat moment niet nodig gevonden hadden, misschien om dat verder naar de lijn door te duwen, dan is dat een keuze dat op dat moment gemaakt. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
11: De man reed voor Tros Beijaard een onderaanneming van de lijn. Bij het drama kwamen 4 mensen om het leven. Net vandaag is een andere chauffeur van datzelfde busbedrijverij ongeschikt verklaard door de politierechtbank van Dendermonde. De man reed rond met een vervallen rijbewijs, zonder gordel. In het verleden werd hij al 19 keer veroordeeld, onder meer voor dronken rijden. In deze zaak gaat Tros Beijaard wel vrij uit. In Frankrijk heeft de minister van Justitie alle procureurs-generaal van het land samengeroepen. Ze gaan maandag vergaderen naar aanleiding van de zaak Liana. Het meisje van 11 verdween vorige week. Volgens de minister heeft de rechterlijke man gefaald. Omdat er al eerder klachten waren tegen de man die Liana het laatst zag. Onder meer voor verkrachting van minderjarigen. Het wordt droger vanaf de kust, in de rest van het land wel nog kans op buien en temperaturen tot een graad of 19. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
10: Dit is Joe

0: Deze week kom je bij Spar voor...
1: Oh, rosé-weken.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
1: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
0: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
2: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
8: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
7: Ja, of twee abonnementen, of...
8: Twee! Dan kan ik mezelf volgen.
9: Of is dat vals spelen?
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
10: Code Yellow!
11: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt.

€50 per persoon. Boek nu bij TUI. Je scheerroutine blijft vertrouwd. De prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson. 40.

0: Luister.
1: Summerdance.
0: Hoor je het ook?
1: Summerdance.
0: In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
2: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Goh, maar wat?
3: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
5: Voilà, dat is dan afgeboxt.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
5: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
8: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
6: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
8: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
6: Ja?
8: Je moet dan een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoopman!
11: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
12: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
13: Peugeot.
14: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n €159 miljoen. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n €159 miljoen van vanavond. Online of in je winkel.
15: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
16: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
15: Echt? Oh, merci.
17: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebat-inzamelpunt.
18: Bebat.
17: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag. In Brussel is het opnieuw onrustig door het leerlingenprotest. Op verschillende plaatsen moest de politie al tussenkomen en er is ook hinder bij het metroverkeer. Jongeren komen opnieuw op straat tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. Gisteren liep het protest daar nog zwaar uit de hand en in Namen blijven daardoor zelfs verschillende scholen dicht. De lijn heeft nooit klachten gekregen over de chauffeur die het dodelijke ongeval in Buggenhout veroorzaakte. De afgelopen 2 weken werd duidelijk dat er wel al klachten waren over roekeloos rijgedrag, maar die zijn nooit tot bij de lijn geraakt, zegt topvrouw Ann Schoeps.
4: Ik denk dat dat een keuze is van de school en van de exploitanten. Als zij tot een overeenkomst komen of samen in dialoog zijn en het op dat moment niet nodig gevonden hadden, misschien om dat verder naar de lijn door te duwen, dan is dat een keuze dat op dat moment gemaakt is. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
3: De man reed voor Tros Beyaert een onderaanneming van de lijn. Bij het drama kwamen 4 mensen om het leven. Alexander Stankovic van Club Brugge keert terug naar Inter Milaan. Dat heeft Club zelf bekendgemaakt. Stankovic was sterkhouder bij Club. Hij pakte mee de landstitel. Vorige zomer kwam Stankovic voor iets minder dan 10 miljoen over van Inter. En hij keert nu terug naar Inter voor 23 miljoen. Een terugkoopclausule die zo in zijn contract stond. Club boekt dus ruim 13 miljoen winst op Stankovic in een jaar tijd. Geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
2: Dit is Joe

0: si facevas la
1: grae.
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Știi? Bancaria nu funcționa? Va, un scalt pe
0: tine. Ce-a fost? Left call.
1: Calum, spesitul zonder geld in Peru. E mereu mică spre izbena op. Și biți zic mea malaria în țigină.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: promo koken.
1: Goh, maar wat?
4: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
1: Voilà, see, dat is dan afgeboxt.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Humo, uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
7: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
6: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
7: Sorry, maar ik vind de Rosalia de belloperes van een Aldi.
6: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
7: Humo!
8: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
9: Knaldi.
10: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de Knaldi-prijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
11: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
13: Wit wit?
14: Of net niet wit?
13: Maak het mooi bij je thuis.
14: Colora.
13: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Joe, 80s en 90s.

0: perfecte zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met een relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
1: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een gemepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
2: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
4: Sinds wanneer heb je soundbar nodig om voetbal te kijken?
5: Sorry, maar het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
7: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
8: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
9: Amai, ik proef hier precies de zon.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
10: Deze week kom je bij Spar voor...
11: Oh, rosébeken.
10: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
11: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
10: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
12: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.
13: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Kruidvatvoordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu, Corega 2 plus 2, gratis. Ren dus snel naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De ketelaren voor de Bruinen.
2: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
1: Heerlijk in de kruising!
2: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
1: Goku, score!
2: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor 15 euro. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
3: Annulering door herexamens. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag. Bij Volvo-toeleverancier Plasman gaat het personeel weer aan de slag. Het sociaal akkoord is wel met 45% goedgekeurd, maar om de staking verder te zetten moest minstens 2/3 van het personeel zich tegen het akkoord uitspreken. De staking begon dinsdag. Omdat Plasman bumpers levert voor de Volvo-fabriek in Gent, lag ook daar de productie stil. Zo'n 4500 arbeiders waren daardoor tijdelijk economisch werkloos. Er is een gewonde bultrugwalvis gespot in de Schelde. Het dier werd vanochtend in de buurt van de kerncentrale van Doel gezien. Hoe erg hier aan toe is, is nog niet duidelijk. Maar het is wel erg bijzonder dat de bultrug op die plek in de Schelde is terechtgekomen. Marinebioloog Jan Haalders.
7: We hebben er nog nooit één in de Schelde gehad. Het is zo dat heel af en toe eens bultruggen de Westerschelde opgezwommen zijn, maar heel kort. Die dieren zijn heel snel teruggekeerd. Maar die bultrug van vandaag is tamelijk ver stroomopwaarts gezwommen.
6: En dus in de verkeerde richting. Een paar uur geleden is het hier wel weer 15 kilometer stroomafwaarts gespot, dichter bij de zee dus. In Brussel was het opnieuw onrustig door het leerlingenprotest. Op verschillende plaatsen moest de politie tussenkomen. En er is ook hinder bij het metroverkeer. Jongeren kwamen opnieuw op straat tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Gisteren liep het protest in Brussel nog zwaar uit de hand. De politie pakte 14 mensen op. Geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen begint droog, nadien buien en 22 graden. En ook de dagen nadien blijft het wisselvallig.
5: Dit is Joe 80s en 90s.

0: voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn. De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

0: uw co-piloot voor de festivals. Lees de hele zomer ongezouten recensies en ongeëvenaarde festivaltips.
1: Tip voor de vrouwen. Ga in transitie naar man en schuif minder lang aan bij het wc.
0: De concerten die u niet mag missen en gratis festivaltickets.
1: Sorry, maar ik vind Rosalia de belleperis van een Aldi.
0: De Humo XL. Dubbel dikke lees, kijk en luister tips voor zwoele zomeravonden. Nu in de winkel.
2: Humo!
3: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
4: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
3: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
4: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
5: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
6: Zeg, de Vos.
7: Ja, Lemmes.
6: Geraakte jij aan mijn stek met Frit?
7: Oei, wat doet hij er zo op?
6: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
7: Ja, en?
6: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
8: Dat is
9: de Vos Lemmes.
10: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
11: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
10: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag. De lijn wil meer zicht op de klachten bij haar onderaannemingen. Ze gaan daar extra op toezien. Dat heeft topvrouw Ans Goeps gezegd bij de bekendmaking van de jaarresultaten van de lijn.
4: Er is nu afgesproken, zeker voor het leerlingenvervoer, dan natuurlijk dat exploitanten ook een register bijhouden van alle klachten die dat ze eventueel krijgen van scholen of van ouders. En dat wij die dan ook verder kunnen inzien. We reageren vooral op de klachten die binnenkomen natuurlijk rechtstreeks bij ons. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
3: Aanleiding is het drama in Buggenhout. De lijn werd naar eigen zeggen niet voldoende op de hoogte gehouden van klachten over de buschauffeur. De politie zoekt nog altijd naar de gevangene die ontsnapt is in Brugge. Het gaat om een Russische man, een dertiger. Hij kon deze ochtend in een ziekenhuis ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. De politie heeft ook een helikopter en speurhonden ingezet. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Orion. Die zou geplaatst worden in het forensisch zorgcentrum van Rekem. Orion zit al 47 jaar in de cel voor 6 moorden. Maar zijn komst zou volgens de burgemeester de rust in de gemeente en het zorgcentrum in het gedrang brengen. Bij Volvo-toeleverancier Plasman gaat het personeel weer aan de slag. Het sociaal akkoord is wel met 45% goedgekeurd, maar om de staking verder te zetten moest minstens 2/3 van het personeel zich tegen het akkoord uitspreken. De staking begon dinsdag. Omdat Plasman bumpers levert voor de Volvo-fabriek in Gent, lag ook daar de productie stil. Zo'n 4.500 arbeiders waren daardoor tijdelijk economisch werkloos. Er is een bultrugwalvis gespot in de Schelde, in de buurt van de kerncentrale van Doel. Het dier werd er vanmorgen opgemerkt, maar het is erg bijzonder dat de bultrug net op die plek in de Schelde is terechtgekomen. Marienbioloog Jan Haalters.
5: We hebben er nog nooit één in de Schelde gehad. Het is zo dat heel af en toe eens bultruggen de Westerschelde opgezwommen zijn, maar heel kort. Die dieren zijn heel snel teruggekeerd. Maar die bultrug van vandaag is tamelijk ver stroomopwaarts gezwommen.
3: En dus in de verkeerde richting. Intussen is de bultrug de grens met Nederland wel overgezwommen. Voetbal. Bondscoach Rudy Garcia tempert de verwachtingen rond Romelu Lukaku voor het WK voetbal. Hij heeft geen last meer van zijn blessure, maar is nog lang niet klaar om een volledige wedstrijd te spelen. De kans is groot dat hij dus niet klaar zal zijn om aan de eerste match op het WK te beginnen. Je hoort de bondscoach.
6: Il va falloir du temps pour le remettre en capacité à jouer plus que 20-30 minutes et surtout être en capacité à pas se blesser ailleurs.
3: In de oefenwedstrijd tegen Kroatië begint deze week speelde Lukaku nog 25 minuten mee. Hij kon toen zelfs scoren. Morgen oefenen de Duivels tegen Tunesië. Geleidelijk droger bij zo'n 19 graden. Morgen begint droog, daarna krijgen we buien en 22 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
2: Dit is Joe 80s en 90s.

0: zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Caraïbisch blauw
2: of tropisch groen.
3: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
3: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
5: Joe

0: Zeg, Jasmin.
1: Uh-huh.
0: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
1: Uh-huh.
0: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
1: Dat klopt.
0: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
1: Yes.
0: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
1: Joehoe.
0: Zeg, maar hoe komt dat je zoveel tijd hebt?
1: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
0: Is dat geen tijd dat je eraan begint?
1: Ja, zeker. Ja.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
3: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
4: Sorry, Parties WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
6: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Oh, roséweken.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
7: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
9: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

0: dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie.
1: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
0: Tot 10 jaar?
1: Ja, en nu in juni tijdens de Nissan Pop Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
0: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
2: Profiteer tijdens de Nissan Pop Days van de Nissan Juke vanaf €19.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
3: De ketelaren voor De Bruyne. Geweldige goal!
4: Haarlem zet je in het spoor van de Rode Duivels op het WK.
3: Heerlijk in de kruis!
4: Beleef elke wedstrijd live in ons matchcenter. Krijg updates van op en naast het veld. En dagelijks scherpe analyses van Mark de Grijze en Toby Alderweireld.
3: Goku, score!
4: Mis geen bal van het WK voetbal bij Haarlem. Lees nu 6 weken voor €15. Stopt vanzelf. Ga naar haarlem.be/promo.
5: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
6: Amai, ik proef hier precies de zon.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
7: Motorpech in Nice.
6: Oh.
7: Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 6 uur.
9: Goedenavond. De politie heeft beelden verspreid van de gevangene die ontsnapt is in Brugge. Het gaat om een Russische man van 31. Hij kon deze ochtend in een ziekenhuis ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De astronauten in het internationale ruimtestation moesten even schuilen door luchtlekken in het Russische gedeelte van het ISS. Die zijn er al langer, maar omdat Rusland daar nu herstellingen aan wil uitvoeren, nam NASA voorzorgsmaatregelen. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit.
10: Ze hebben nu besloten om een nieuw lek op een ingrijpende manier te gaan repareren. En NASA heeft dus tegen zijn astronauten gezegd van oké, wij willen dat jullie uit voorzorg voor moest er iets mislopen, eventjes gaan zitten in het Dragon ruimtevaartuig, dat als er iets gebeurt, dat jullie meteen kunnen evacueren.
9: Intussen werd al één lek gedicht. De verdere herstellingswerken zijn gepauzeerd. Daardoor mogen de astronauten opnieuw hun schuilplaats verlaten. De lijn wil meer zicht op de klachten bij haar onderaannemingen. Ze gaan daar extra op toezien. Dat heeft topvrouw Ans Hoeps gezegd bij de bekendmaking van de jaarresultaten van de lijn.
11: Er is nu afgesproken, zeker voor het leerlingenvervoer, dan natuurlijk dat exploitanten ook een register bijhouden van alle klachten die dat ze eventueel krijgen van scholen of van ouders. En dat wij die dan ook verder kunnen inzien. We reageren vooral op de klachten die binnenkomen natuurlijk rechtstreeks bij ons. Maar ja, we zullen naar de toekomst toe dan kijken dat we ook die informatiestroom kunnen verbeteren.
9: Aanleiding is het drama in Buggerhout. De lijn werd naar eigen zeggen niet voldoende op de hoogte gehouden van klachten over de buschauffeur. De burgemeester van Lanaken, Marino Keulen, verzet zich tegen de komst van seriemoordenaar Freddy Orion. Die zou geplaatst worden in het forensisch zorgcentrum van Rekem. Orion zit al 47 jaar in de cel voor 6 moorden. Maar zijn komst zou volgens de burgemeester de rust in de gemeente en het zorgcentrum in het gedrang brengen. De Franse Célia Géry heeft de 7e etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Ze was de sterkste in de sprint van een groep vluchters. De Nederlandse Lucinda Brandt werd 2e. De Italiaanse Chantal Pegolo eindigde als 3e. De Nederlandse Anne van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met geleidelijk buien, maximaal tot 19 graden dan. Zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.
2: Dit is Joe 80s.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu één box kopen plus één gratis.
2: Voilà, c'est, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de meeuwen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van de Citroën C3 Aircross, de gezins-SUV met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
4: Citroën.
3: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt, want dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en extreem lange bescherming. Het echte verfwerk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
7: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
8: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
9: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
10: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
11: Weet je wat het mooie is aan vakantiegeld? Vakantie natuurlijk. Nu tot wel €600 extra korting. Dat is meer vakantie voor je geld. Boek nu, betaal later. Corendon.
12: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
13: Autoruit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
14: Info en voorwaarden op carglass.be.
15: Wiener Berger.
16: Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
17: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
18: Wienerberger.
17: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.

0: promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op kerstverse kersen. Dat is 1 kilo kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi. Altijd slim.
1: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
2: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech?
2: Wat?
3: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budgetvakantiepret en buikpijn van uw budgetvakantiepech.
2: Oh nee?
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: Sst. Luister. Hoor je het ook? In juni kunnen zelfs de krekels niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. Geniet nu van alle comfort van de Citroën C3 vanaf €14.990. Voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Grijp snel de Summer Deals in juni.
6: Citroën.
5: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroen.be.
7: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
8: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
8: Immos Koopman.
11: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
12: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
13: Joe 80's en

0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Dit is Joe 80s and 90s. Het nieuws van 7 uur.
4: Goedenavond. De politie heeft beelden verspreid van de gevangene die ontsnapt is in Brugge. Het gaat om een Russische man van 31. Hij kon deze ochtend in een ziekenhuis ontsnappen tijdens het wisselen van zijn kledij voor een operatie. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. Als je meer informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De astronauten in het internationaal ruimtestation moesten even schuilen. Het kwam door luchtlekken in het Russische gedeelte van het ISS. Die zijn er al langer, maar omdat Rusland daar nu herstellingen aan wil uitvoeren, nam NASA voorzorgsmaatregelen. Wetenschapsexpert Martijn Peters legt uit.
5: Ze hebben nu besloten om een nieuw lek op een ingrijpende manier te gaan repareren. En NASA heeft dus tegen zijn astronauten gezegd van oké, wij willen dat jullie uit voorzorg voor moest er iets mislopen, eventjes gaan zitten in het Dragon ruimtevaartuig, dat als er iets gebeurt, dat jullie meteen kunnen evacueren.
4: Intussen werd al één lek gedicht. De verdere herstellingswerken zijn gepauzeerd. Daardoor mogen de astronauten opnieuw hun schuilplaats verlaten. Er is een tweede verdachte aangehouden in het onderzoek naar de dodelijke steekpartij in Hoboken. Dat meldt het parket van Antwerpen. Het gaat om een Roemeense man van 36. Eerder werd ook al een Roemeen van 25 aangehouden. Het incident gebeurde zo'n maand geleden. Het slachtoffer werd toen met een steekwonde teruggevonden. Over het motief is nog geen duidelijkheid. Het onderzoek loopt. In het tennis heeft de Duitser Alexander Zverev zich als eerste geplaatst voor de mannenfinale op Roland Garros. Hij haalde het in 4 sets van de Tsjech Jakub Mensik. Het is al de tweede keer dat Zverev de finale van Roland Garros haalt. Hij zal het opnemen tegen de winnaar van het Italiaanse duel tussen Matteo Arnaldi en Flavio Cobolli. Rode duivel Leandro Trossard stapt met vertrouwen naar het WK voetbal. Hij verloor vorig weekend nog de Champions League finale met zijn club Arsenal, maar kon wel de titel in de Engelse competitie winnen. Trossard hoopt met zijn ervaring de Rode Duivels naar succes te helpen.
6: Ik denk dat iedereen gewoon klaar is. Ook op training, je ziet gewoon dat jongens klaar zijn om 2K aan te vatten. Ik ben ook al wat ouder, dus ik heb ook al wat meer ervaring dan veel jonge spelers. Dus ik probeer dat ook mee te brengen naar de nationale ploeg natuurlijk.
4: Morgen oefenen de Duivels nog tegen Tunesië. De Franse Célia Géry heeft de 7e etappe in de Ronde van Italië voor vrouwen gewonnen. Ze was de sterkste in de sprint van een groep vluchters. De Nederlandse Lucinda Brandt werd 2e, de Italiaanse Chantal Pecoro werd 3e. De Nederlandse Anne van der Breggen blijft leidster in het klassement. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met geleidelijk buien, maximaal tot 19 graden dan. Zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.
3: Dit is Joe 80s and 90s.

0: promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi, altijd slim.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig.
2: Als ik dat niet vind, maak ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
3: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, zeker. Ja.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
7: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Wit-wit?
9: Of net niet-wit?
8: Maak het mooi bij je thuis.
10: Colora.
8: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
11: Dit is Joe 80s and 90s.

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promokoken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bosfietser in jezelf. Doe met de relaxte rustzoeker in jou een terrasje aan je eigen cottage. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute zomervakantie op centerparks.be. Volg je natuur. Centerparks.
4: Je scheerroutine blijft vertrouwd, de prijs wordt verrassend laag. Nu bij Kruidvat. Veel Wilkinson, 40% korting.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.
7: Dit is Joe 80s and 90s.

0: Dag buurvrouw, schoon een dag vandaag, hè?
1: Ja, perfect om het gras te maaien. Zeg, als je wilt pak ik uw gazon ook even mee, hè?
0: Echt? Oh, merci.
2: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bepat-inzamelpunt. Bepat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 8 uur.
9: Goedenavond. Het is nog altijd erg onrustig in Brussel, al voor de tweede dag op rij. Gisteren waren er rellen na een betoging tegen de bezwaringen in het Franstalig onderwijs. En ook vandaag zijn er opstootjes met groepen jongeren. De politie zette ook het waterkanon in. Journalist Rob van Herk is ter plaatse.
10: Eigenlijk al sinds 1 uur vanmiddag is er in heel Brussel of hier in het centrum toch een kat-en-muisspel aan de gang. Proberen jongeren de politie uit te dagen, probeert de politie hen tegen te houden. Ik had nogthans de indruk dat politie wel voorbereid was vandaag. Er waren heel veel oproepen op sociale media om vandaag keet te schoppen in Brussel.
9: Een tiental jongeren zijn ook al opgepakt. De bestuurder die begin deze week 20 wagens aanreed op de snelweg tussen Zelzaten en Maldegem had een psychose. Dat bevestigt zijn advocaten. Bij het incident raakten een aantal mensen gewond. De bestuurder, een Poolse man van 40, was ook onder de invloed van alcohol. De man is ook ontoerekeningsvatbaar. Zijn aanhouding is wel verlengd. Het lichaam dat gisteren gevonden is in Frankrijk is wel degelijk dat van Liana. Dat blijkt uit de autopsie. Liana verdween vorige week vrijdag. Haar lichaam is gisteren gevonden in een verlaten graansilo. Ze was amper 11 jaar. De politie pakte de dag na haar verdwijning al een verdachte op, een man van 41. Maar hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met geleidelijk buien, maxima tot 19 graden dan. Zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.
8: Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Het is nog altijd erg onrustig in Brussel, al voor de tweede dag op rij. Gisteren waren er rellen na een betoging tegen de besparingen in het Franstalige onderwijs. En ook vandaag zijn er opstootjes met groepen jongeren. Journalist Rob van Herk is voor ons aan het Centraal Station.
2: De politie heeft hier net nog traangas ingezet. Mijn neus brandt er nog altijd van. Ze hebben het waterkanon opnieuw ingezet in een poging om het plein te ontruimen. Hebben uiteindelijk ook enkele mensen opgepakt. De politie blijft hier intussen massaal aanwezig. Ik sprak hier net nog met een agent die zegt ja, het punt waarop we er eigenlijk genoeg van hebben is al lang voorbij, maar we krijgen het voorlopig niet rustig.
1: Een tiental jongeren zijn ook al opgepakt. De beroepsorganisatie van Vlaamse advocaten sleept de Belgische staat voor de rechter. Oorzaak zijn de problemen in de gevangenis van Gent. Het gaat dan onder meer over de overbevolking en het tekort aan medische zorg. Volgens de beroepsorganisatie komen de fundamentele rechten van de gevangenen er in het gedrang. Met de rechtszaak willen ze de politiek dwingen om daar sneller iets aan te doen. Vanaf eind volgend jaar zal je ook een nachttrein naar Brussels Airport kunnen nemen. Dat heeft de NMBS aangekondigd. Het moet ervoor zorgen dat reizigers met een vroege vlucht altijd op de trein kunnen rekenen, ook in het weekend. De treinen zullen elke dag rijden vanuit Brugge, Gent en Brussel en zullen al om 3:30 aankomen op de luchthaven. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met geleidelijk buien, maximaal tot 19 graden. Zondag overwegend droog en opnieuw tot 19 graden.
0: Dit is Joe 80s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. De gevangene die deze ochtend gevlucht is in Brugge had al eens een ontsnappingspoging ondernomen. Het gaat om een Russische man van 31. Hij ontsnapte uit een ziekenhuis. Zijn eerdere poging om te vluchten dateert van vorig jaar, zegt journalist Klaas Daneel.
2: Probeerde hij samen met een medegevangene een gat in zijn muur te maken en dan probeerde hij via lakens de gevangenis te verlaten. Iets wat niet gelukt is, is er zelfs gewond bij geraakt. Hij is een zware crimineel. In 2022 kreeg hij 13 maanden celstraf voor een inbraak en 2 jaar later zelfs 40 maanden celstraf voor een carjacking.
1: De politie verspreidde ook al een opsporingsbericht. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De beroepsorganisatie van Vlaamse advocaten sleept de Belgische staat voor de rechter. Oorzaak zijn de problemen in de gevangenis van Gent. Het gaat dan onder meer over de overbevolking en het tekort aan medische zorg. Volgens de beroepsorganisatie komen de fundamentele rechten van de gevangenen er in het gedrang. Met de rechtszaak willen ze de politiek dwingen om daar sneller iets aan te doen. Vanaf eind volgend jaar zal je ook een nachttrein naar Brussels Airport kunnen nemen. Dat heeft de NMBS aangekondigd. Het moet ervoor zorgen dat reizigers met een vroege vlucht altijd op de trein kunnen rekenen, ook in het weekend. De treinen zullen elke dag rijden vanuit Brugge, Gent en Brussel en zullen al om 3:30 ochtends aankomen op de luchthaven. Met de zomervakantie in aantocht waarschuwt Binnenlandse Zaken om op tijd te denken aan een kids ID voor je kinderen. Dat is niet verplicht, maar je hebt het wel nodig als je met kinderen onder de 12 naar het buitenland reist. Woordvoerder Koen Schuiten legt uit waar je rekening mee moet houden.
3: Je vraagt dat dan best ruim op voorhand aan. Het is te zeggen 2 à 3 weken voor je op vakantie vertrekt. Een aanvraag die kan je doen bij de gemeente. Je moet die aanvraag doen in aanwezigheid ook van je kind of je kinderen. En dan ga je naar het gemeentehuis om, net zoals voor je identiteitskaart, een aanvraag te doen voor een kids ID.
1: Er zijn ook spoedprocedures waardoor je de kaart de volgende dag of zelfs de dag zelf kan ophalen. Maar de kosten daarvan kunnen oplopen tot wel €150. Het lichaam dat gisteren gevonden is in Frankrijk is wel degelijk dat van Liana. Dat blijkt uit de autopsie. Liana verdween vorige week vrijdag. Haar lichaam is gisteren gevonden in een verlaten graansilo. Ze was amper 11 jaar oud. De politie pakte de dag na haar verdwijning al een verdachte op, een man van 41. Maar hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien bij 19 graden. Zondag grotendeels droog en het wordt opnieuw 19 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De gevangene die deze ochtend gevlucht is in Brugge had al eens een ontsnappingspoging ondernomen. Het gaat om een Russische man van 31. Hij ontsnapte uit een ziekenhuis. Zijn eerdere poging om te vluchten dateert van vorig jaar, zegt journalist Klaas Daneel.
2: Probeerde hij samen met een medegevangene een gat in zijn muur te maken en dan probeerde hij via lakens de gevangenis te verlaten. Iets wat niet gelukt is, is er zelfs gewond bij geraakt. Hij is een zware crimineel. In 2022 kreeg hij 13 maanden celstraf voor een inbraak en 2 jaar later zelfs 40 maanden celstraf voor een carjacking.
1: De politie verspreidde ook al een opsporingsbericht. Als je informatie hebt, dan neem je best contact op met de politie. De beroepsorganisatie van Vlaamse advocaten sleept de Belgische staat voor de rechter. Oorzaak zijn de problemen in de gevangenis van Gent. Het gaat dan onder meer over de overbevolking en het tekort aan medische zorg. Volgens de beroepsorganisatie komen de fundamentele rechten van de gevangenen er in het gedrang. Met de rechtszaak willen ze de politiek dwingen om daar sneller iets aan te doen. Vanaf eind volgend jaar zal je ook een nachttrein naar Brussels Airport kunnen nemen. Dat heeft de NMBS aangekondigd. Het moet ervoor zorgen dat reizigers met een vroege vlucht altijd op de trein kunnen rekenen, ook in het weekend. De treinen zullen elke dag rijden vanuit Brugge, Gent en Brussel en zullen al om 3:30 's ochtends aankomen op de luchthaven. Met de zomervakantie in aantocht waarschuwt Binnenlandse Zaken om op tijd te denken aan een kids-ID voor je kinderen. Dat is niet verplicht, maar je hebt het wel nodig als je met kinderen onder de 12 naar het buitenland reist. Woordvoerder Koen Schuiten legt uit waar je rekening mee moet houden.
3: Je vraagt dat dan best ruim op voorhand aan. Het is te zeggen 2 à 3 weken voor je op vakantie vertrekt. Een aanvraag die kan je doen bij de gemeente. Je moet die aanvraag doen in aanwezigheid ook van je kind of je kinderen. En dan ga je naar het gemeentehuis om, net zoals voor je identiteitskaart, een aanvraag te doen voor een kids ID.
1: Er zijn ook spoedprocedures waardoor je de kaart de volgende dag of zelfs de dag zelf kan ophalen. Maar de kosten daarvan kunnen oplopen tot wel €150. Het lichaam dat gisteren gevonden is in Frankrijk is wel degelijk dat van Liana. Dat blijkt uit de autopsie. Liana verdween vorige week vrijdag. Haar lichaam is gisteren gevonden in een verlaten graansilo. Ze was amper 11 jaar oud. De politie pakte de dag na haar verdwijning al een verdachte op, een man van 41. Maar hij weigert mee te werken aan het onderzoek. Vannacht droog met brede opklaringen, minimaal rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien bij 19 graden. Zondag grotendeels droog en het wordt opnieuw 19 graden. Dit is Joe.

0: Dit is Joe 80s en 90s. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. De zomerbobcampagne is officieel van start gegaan. De hele zomer lang wordt er gecontroleerd op alcohol achter het stuur. Vorig jaar raakten zeker 4.700 mensen gewond door een ongeval met alcohol. Dus extra controleren blijft nodig. Zeker met de festivals en het WK voetbal in aantocht, zegt de politie. Je hoort Bart van Tienen, korpschef politiezone Aarschot.
2: Bovenop de controles die op de weg gebeuren, staat er wettelijk ook de mogelijkheid om iemand te controleren vooraleer die vertrekt. Daar volgt dan geen boete uit, want dat is wettelijk niet voorzien. Er volgt wel een rijverbod. Dus dat is een nieuwe extra strategie die mijn collega's van die politiezones gaan toepassen.
1: Er zijn ook nieuwe popsleutelhangers met de festivals erop waar je moest blazen. De Belgische voetbalvrouwen hebben hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg met gemak gewonnen. Het werd maar liefst 6-0. De Flames blijven wel tweede in hun groep. Ze hebben evenveel punten als leider Schotland, maar een slechter doelsaldo. Om groepswinnaar te worden hebben de Flames dinsdag een monsterscore nodig, opnieuw tegen Luxemburg. En de voetballers van de Iraanse nationale ploeg hebben een visa gekregen om de VS binnen te mogen voor het WK voetbal. Door het conflict in het Midden-Oosten is de relatie tussen Iran en de VS erg gespannen. Het duurde dan ook erg lang voor de visa er kwamen. Iran zit op het WK in de groep van de Rode Duivels. Op 21 juni spelen ze tegen elkaar. Vannacht droog met brede opklaringen, minima rond 13 graden. Morgen geleidelijk buien bij 19 graden. Zondag grotendeels droog en het wordt dan opnieuw 19 graden.
0: Dit is Joe 80s en 90s.

0: Dit is Joe. Joe 80s and 90s.
1: And for love's sake, each mistake. Oh.